0: Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan van Airbus, maar stelt die aankoop nu uit. Supermarktketen Aldi gaat zijn promoacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor die van kracht werden. Aldi wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. Maar de klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug. Woordvoerder Emily Verhagen vertelt wat je opnieuw zal kunnen zien.
1: Dus bij Aldi kan je steeds de online folder van deze en de volgende week raadplegen. Wekelijks bieden wij dan ook bij al die 25 promoties aan op vers. Van vers vlees tot groenten en fruit en de bakkerij. Verse aankopen behoren vaak tot de wekelijkse aankopen. Vandaar dat we deze als test een week op voorhand toonden. Maar nu gaan we dus opnieuw de prijzen van de vers promoties van de lopende en de volgende week tonen via de digitale folder.
0: In de Italiaanse stad Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. Pisa is bekend om zijn scheve toren, maar die raakte volgens de autoriteiten niet beschadigd en kan open blijven. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok, de sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. De Oostenrijkse hoofdstad Wenen beleefde de afgelopen dag een hitterecord. Het werd er 40,8 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Het vorige record is van 2013 met 40,5 graden. Oostenrijk had in juni ook al zijn langste hittegolf ooit. En er is nog geen verkoeling in zicht. Het blijft er droog en warm. Mogelijk wordt het hitterecord vandaag opnieuw verbroken. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Bij ons blijft het minstens 16 graden vannacht en er komt meer bewolking vanuit het westen. Ook in de ochtend veel wolken en mogelijk enkele buien. Daarna meer opklaringen en tot 27 graden. Donderdag eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: VRT Radio BNE Live.

heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende branden.

0: ontvonden, zegt Jean-Michel Rodet van de lokale Franse politie.
1: Une personne donc relativement inconsciente et l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau d'un membre inférieur. L'autre personne, donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
0: Een van de twee slachtoffers komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. Van de andere jongen is de woonplaats nog niet bekend. Door een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego is de meest actieve in Zuid-Amerika en ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd, ook is een snelweg afgesloten. Er komt een nationale cafédag op 12 september. Het is de bedoeling om daarmee cafés en dan vooral de bruine kroegen te steunen, want die hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, nu zijn er dat nog 5000. De oproep om op 12 september massaal op café te gaan, voor de goede zaak, krijgt alvast steun van actrice Dani Heijlen, bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen.
2: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt. Je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
0: In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
3: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
0: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. In het tennis is Alexander Bloks geplaatst voor de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaime Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Het blijft minstens 17 graden vannacht, het is ook bewolkt en in de ochtend kan het licht regenen. Na de middag steeds bredere opklaringen, met in het westen nog kans op zonnige perioden. Temperaturen tot 27 graden. Donderdag eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

4 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog vanaf de bestaande paden, want mogelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim een half miljard dollar. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 85 miljard dollar op. Let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speed Week van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers tijdens de drukke vakantieperiode terugdringen. 3 jaar geleden kreeg tijdens de zomerse speedweek maar liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding.

0: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
1: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
0: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. De dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him be

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Die stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. Het WK voetbal op zich is niet de oorzaak, maar het creëert wel omstandigheden waarin geweld kan ontstaan, zegt Kasia Ojeblo van Hulplijn 1712.
1: Dat kan in eerste zin gaan over frustratie, woede, teleurstelling, maar ook bij euforie zien we toch wel toename van agressief gedrag. Maar het gaat ook dan vaak in combinatie met meer alcoholgebruik, minder slaap, vaker samen zijn, maar ook de hitte, die kan ook wel degelijk een impact hebben. Dus het gaat altijd om een cluster van factoren die geweld faciliteert.
0: Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen een betere regulering voor de marketing van influencers. In Vlaanderen moeten influencers duidelijk aangeven dat ze reclame maken voor een product in een video. De sociale partners en consumentenorganisaties willen dat uitbreiden naar het hele land. En op Europees niveau vragen ze een modelcontract voor adverteerders en influencers. Dat zou verplicht kunnen worden als er bijvoorbeeld meer dan 1.000 euro wordt verdiend aan een samenwerking. Die verplichting geldt trouwens nu al in Frankrijk. In Nederland wordt nog altijd geblust in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar eergisteren brand uitbrak. Dat gaat voorlopig alleen van de bestaande paden. Het is te gevaarlijk om tussen de bomen te lopen, omdat daar mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen en die kunnen ontploffen. Blushelikopters hebben intussen al bijna 900.000 liter water opgehaald uit de Maas om de brand te blussen. Maar die is dus nog altijd niet onder controle. In de Champions League voetbal heeft Union in de derde voorronde 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. In de extra tijd stond het 3-2 voor Union, maar de Nooren konden nog scoren uit een stilstaande fase.

0: Trainer David Hubert zag heel wat positieve zaken, maar op het einde kon het beter, zegt hij.
1: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. En tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om drie keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
0: De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Noorwegen. Het weer, we beginnen met zon, later duiken wat wolken op. Temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer, tot 31 graden op zondag. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Nederlands Noord-Limburg is de brand in een natuurgebied op dit ogenblik onder controle. Het vuur brak eergisteren uit en sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gebruikt om de brand te blussen. Het vuur kan ook niet meer uitbreiden, zegt William Kuipers van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
1: Op dit moment is er een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. De burgemeester heeft daar een noodverordening voor afgegeven. En later vandaag, wanneer het weer licht is, gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
0: Tussen de bomen doorlopen is voor de brandweer bijzonder gevaarlijk, omdat in het natuurgebied mogelijk nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog en die kunnen ontploffen door de hitte. Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen strengere regels voor influencers in heel het land. In Vlaanderen moeten influencers duidelijk aangeven dat ze reclame maken voor een product in een video. De sociale partners en consumentenorganisaties willen dat uitbreiden naar heel het land. En op Europees niveau vragen ze een modelcontract voor adverteerders en influencers. Dat zou verplicht kunnen worden als er meer dan 1000 euro wordt verdiend aan een samenwerking. Die verplichting geldt nu al in Frankrijk. De hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal iets meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4%, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Tijdens een groot toernooi lopen of brengen mensen vaker tijd door met elkaar. Ze drinken meer alcohol en de emoties lopen soms hoog op. En dat vergroot de kans op agressie. Zo is ook al aangetoond in het buitenland, zegt Kasia Zeblo van Hulplijn 1712.
2: Wij hadden eigenlijk vooral op basis van internationale cijfers verwacht dat er voornamelijk een impact zou vastgesteld worden op partnergeweld. Maar we zien dat het toch wel veel breder gaat dan dat. Het kan gaan over een oom die ook in het huis is, samen mee voetbal kijkt, mee drinkt en dan ook gewelddadig wordt, dat de kinderen daar getuigen van zijn of dat zij het eerste slachtoffer zijn van explosieve uitbarstingen binnen het gezin.
0: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde 2 keer een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in de extra tijd toch nog de zegen weg na een vrije trap.

0: belde Rob Schoofs.
1: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
0: Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel bewolking en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Gert.
3: Radio BNE.
2: Goedemorgen, met plezier uit bed gestapt voor een nieuwe muzikale ochtend met een paar doucheplaten, veel evergreens en artiesten van bij ons. Welkom.
3: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhagen.

ABBA nam mij in Summer Night City in gedachten mee naar het nachtleven van populaire vakantieoorden. Welke groep zou het meest lawaai maken? De Britten, de Nederlanders of de Duitsers? Of heb jij andere ervaringen? Aan de berichten te zien heb ik de indruk dat er veel in het buitenland geluisterd wordt naar Radio BNE. Dat is fijn en het kan perfect, hè, via VRT Max. Berichten van daaruit of vanuit je tuin, hier lekker thuis in Vlaanderen, zijn welkom. Gebruik de reageerknop op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. En dan kunnen jij en ik

Op de platenhoes van de Rosie zie je Johan Verminne roeiend in een bootje in een plas water, vermoedelijk zonder blauwalgen. Het is 6:10. Voor vanmorgen zijn er 2 doucheplaten aangevraagd. Ben u al benieuwd naar de bijhorende verhalen? En jij hebt ook de kans om eens een tof nummer aan te vragen voor jezelf of voor een ander. Denk er eens over na. Wie weet met de

0: Herman's Hermits uit 1976 en ooit gecoverd door Willy Sommers. En nu een boodschap van algemeen nut.
1: Hey, hallo allemaal, met Willy. Nu zondag 9 augustus is het mijn verjaardag. 74 lentes, alsjeblieft. En jullie mogen uit mijn repertoire 74 songs kiezen voor die speciale lijst. Je mag stemmen, vanaf nu eigenlijk, voor de Radio Bene Sommers 74 op Radio Bene en VRT Max. Doen, zou ik zeggen. Bye.

0: Een evergreen van Mink de Vil. En onze Bart Herman, die durft ook al eens een leuke evergreen te spelen tijdens zijn concerten. Wie zag hem al Jerry Lee Lewis doen van achter zijn piano? Geweldig. Op zijn socials doet hij een soort doet hij het of doet hij het niet. Dan speelt hij een stukje van een lied en wil hij van zijn fans weten of hij het op 17 oktober moet brengen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Want daar viert Bart Herman 50 jaar muziek.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. Hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: van Stefbos. Een liedje van mij voor jou, Stefbos.
1: Bart Herman over Stefbos. Beide heren staan ook met een lied vermeld in de eregalerij van Radio 2. En daar komen er in oktober 3 bij, hè? Declaración de Amor van de Dicky Toys en Dans van Clouseau. En deze hier.

Withers, Lovely Day, 5 augustus. We gaan er een mooie van maken, hè. Heb jij al eens kunnen nadenken over wat jouw 3 lievelingsnummers van Willy Sommers zijn? We hebben die nodig, hè, die stemmen, om een mooie lijst samen te stellen voor zijn verjaardag. Dus, graag je 3 favorieten doorsturen via het Radio Bene-kanaal op 14 Max. Zondag, als hij 74 wordt, krijg je hier dan vanaf 9 uur 's morgens de Radio Bene Willy Sommers 74.

0: Wanda Jackson klonk zelf ook als een vuifbeest in 58. En dan zou je gaan denken, zo lang geleden al, dat was allicht de originele versie. Niks is minder waar, want Elvis Presley bracht het ook al uit in 1957. En zijn titel was Party. En nu snotteralarm van 's morgens vroeg, want deze man weet hoe hij gevoelige snaren moet raken. Marco Borsato.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

drie kinderen heeft, waaronder één dochter, Yada Borsato. Zijn zonen zijn Luca en Senna. En het Nederlandse roddelblad Privé heeft net iets gelost over een concertreeks in 2027. Die grote comeback op zijn 60ste na 5 jaar afwezigheid zou plaatsvinden in Ahoy, Rotterdam.

0: Heerlijk toch, Nuit de Folie. Debut Soirée stond hier 14 weken mee genoteerd in onze Vlaamse hitlijst. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Even kijken naar buiten. De lucht is hier gedecoreerd, ik zal het maar zo zeggen. En ik werd wakker met gedruppel buiten.
1: Ah, ja. Kijk.
0: Een beetje.
1: Ja,
0: zo.
1: Ja. Ja, maar gisteren namiddag heeft het hier ook eventjes geregend bij mij, maar wel weer een korte bui. Maar dan is het weer gestopt. Uh-huh. Maar vandaag zijn er wel weer hier en daar een aantal buien. Opnieuw niet in het uiterste westen, hè, waar het absoluut nodig is. Gisteren trouwens ook niet. Blankenbergen was een beetje de grens. Knok heeft ook wat gehad. Gebieden te zuiden ook, maar niet te westen. En dus ja, dat blijft ook zo vandaag. Wisselend tot soms zwaar bewolkt. Zwakke storing die passeert. Gaat landinwaarts dus een aantal plaatselijke buien produceren. De hoeveelheden, dat verschilt dat van computermodel tot computermodel. Op een aantal plaatsen kan dat meer dan 10 mm zijn. Op volgens een ander model is dat weer maar een, ja, hooguit een paar millimeter. Dus ook niet overal. Temperaturen die schommelen rond een 28 graden in Limburg, 24 aan zee. En de wind die opnieuw opsteekt, net zoals gisteren in de loop van de namiddag. Mm-hmm. Dus we gaan naar een windkracht 3 tot 4 aan zee, 4 tot 5 uit het zuidwesten. En dan de latere namiddag klaart het echt volledig uit aan de kust. En dan vanavond en vannacht ook elders met temperaturen rond een graad of 15. Morgen halen we nog 23, 24 graden. Dus dan zou die hittegolf eindigen. En dan vrijdag opnieuw rond 25. Aan zee zitten we morgen rond 20. En vrijdag 23. Het weekend wordt weer warmer. Flink wat zon ook al die dagen. Wat niet wegneemt dat er soms wel eens wolkenvelden zijn. Maar ja, zo goed als droog. Het weekend ook. Misschien zondag een plaatselijke bui zie ik. Op sommige computermodellen ja, ook niet veel. Temperaturen 28, 29 of plaatselijk 30 graden. Vooral dan zondag. En maandag dan een terugval naar 25. Aan zee zitten we dan, nadat we in het weekend ook 25 of 25 plus hebben, rond 2, 23. En dan opnieuw een stijging dinsdag, woensdag. Dinsdag 8, 29 graden, plaatselijk 30. En dan woensdag zouden we weer rond 32, 33 zitten. Donderdag rond 30. En dan zakt het weer naar een graad of 25. Met volgende week nog altijd zo goed als droog weer. Veel zon, zomers weer. De neerslagsignalen die, ja, zijn er rond dat weekend van 15, 16 augustus. Of mogelijk net erna. Dat blijft zo. We zullen zien wat de voorspellingen geven de komende dagen en de komende week daarvoor. Dus, maar voorlopig blijft dat wel gehandhaafd. Dus ja, met andere woorden, de zomer blijft gewoon verder duren. Af en toe zit daar eens een minder hete periode in, zoals morgen overmorgen, het weekend warmer. Maandag weer wat koeler en dan weer wat warmer en dan weer koeler. Alleen ja. De regen, dat is nog eventjes wachten.
0: Mm-hmm. Ik kan ernaast zitten, maar ik heb zo het gevoel dat de voorspelling voor een volgende week dan altijd warmer uiteraard dan eerst voorzien.
1: Wel, ik had gezegd tussen 25 en 30. Ja, daar zit één dag in waar het meer dan 30 graden zou kunnen zijn. Als die bevestigd wordt, zou dat woensdag zijn. Mm-hmm. Dus grosso modo zit het toch nog wel in lijn. Alleen ja, één dag die er mogelijk bovenuit steekt.
0: Een hittepiek, zoals jullie dat zeggen.
1: Een hittepiek, inderdaad, ja.
0: Allee, David, tot straks, hè.
1: Tot dan.

Johnny Cash en June Carter. Ook vanmiddag mag je Anja Daams weer in het huis van een BV verwachten. Tussen 12 en 1 klopt ze aan bij Gunter Neefs in Als de Muren Konden Praten.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Onervaren bestuurders krijgen mogelijk een verbod om met krachtige wagens te rijden. De grote natuurbrand in Nederlands Limburg is voorlopig onder controle en Union speelt gelijk in de voorronde van de Champions League. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt of hij jonge, onervaren bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Dat schrijft het Nieuwsblad. Hij denkt aan een verbod op auto's vanaf een bepaald aantal pk's. Zo'n maatregel bestaat al in Italië en komt er dit najaar ook in Frankrijk. En het moet zware ongevallen voorkomen. Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers van de UGent steunt het idee van minister Krukke.
1: In Italië bestaat het systeem al sinds 2011. En men heeft wel degelijk een effect ervaren. Dus ongeveer 1/4 minder zware ongevallen met jonge bestuurders. Men zou de leeftijdsgrens 25 jaar kunnen hanteren. Men zou ook kunnen zien de eerste 3 jaar nadat men het rijbewijs heeft gehaald. Dus dat moet nog allemaal gepreciseerd worden.
0: In Frankrijk komt de regel er voor auto's vanaf 200 pk. Dat zou bij ons gelden voor zowat 10% van alle auto's. De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met zijn vrouw een bescheiden antiekzaak in Lier en die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen van ons land. Sinds 1994 was dat veilinghuis gevestigd in een oude bioscoopzaal in Antwerpen. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens werd Bernaerts een van de meest bekende veilingmeesters van ons land. Zijn twee zonen zette zijn zaak voort. Mon Bernaerts is 81 geworden. In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit. Sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald om te blussen. Het vuur kan ook niet meer uitbreiden, zegt William Kuipers van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
2: Op dit moment is er een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. De burgemeester heeft daar een noodverordening voor afgegeven. En later vandaag, wanneer het weer licht is, gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
0: Voor de brandweer is het gevaarlijk om tussen de bomen te lopen, omdat in het natuurgebied mogelijk nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Die kunnen door de hitte ontploffen. In Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 15 mensen gedood bij Russische aanvallen in de buurt van de hoofdstad Kiev. Er zijn ook tientallen gewonden. In verschillende opslagplaatsen rond Kiev is brand uitgebroken. Het Oekraïnse leger heeft van zijn kant opnieuw een opslagplaats van het Russische e-commerce bedrijf Wildberries aangevallen in de regio Tula, ten zuiden van Moskou. Volgens Oekraïne is Wildberries essentieel voor de bevoorrading van het Russische leger. De voorbije weken zijn al meer dan 10 magazijnen van Wildberries beschadigd bij Oekraïnse aanvallen.

0: een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, stort vanmorgen neer op de maan. De raket was uit zijn koers geraakt. Wim de Mazeneer.
1: In januari vorig jaar is er een Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerd met aan boord twee maanlanders. Die zijn op de maan geraakt, maar de bovenste rakettrap is ongecontroleerd rond blijven zweven in de ruimte, in plaats van op te branden in onze dampkring. En nu botst dat stuk raket dus tegen de maan. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar het gaat wel om een stevige botsing. Het stuk raket is 14 meter lang, weegt 4 ton en heeft een snelheid van bijna 9000 km per uur. Wetenschappers voorspellen dat de crash een krater van zo'n 20 meter breed en 5 meter diep zal veroorzaken. En een stofwolk die mogelijk zelfs 100 kilometer hoog zal komen en zichtbaar zal zijn voor telescopen op aarde. Wetenschappers hopen in elk geval dat de crash interessante informatie oplevert over de maanbodem.
0: En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, heeft de voorbije 3 maanden zijn omzet bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van 4 naar net geen 8 miljard dollar. Vooral het satellietennetwerk Starlink, dat internet biedt, verkoopt goed. Toch was er de voorbije maanden een verlies, vooral door miljarden investeringen in artificiële intelligentie. De hulplijn 1712 kreeg tijdens het voorbije WK voetbal iets meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4%, zo blijkt uit voorlopige cijfers. De stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. De hulplijn vraagt iedereen om tijdens grote toernooien zoals een WK extra alert te zijn, zegt Kasia Uzeblo van de hulplijn.
2: Welke rol je ook speelt in iemands omgeving. Als je weet dat er toch al spanning is, dat er ook agressie is, dat je nog extra aandacht hebt voor dergelijke risicoperiodes en dat je ook wel durft stappen ondernemen om bijvoorbeeld de slachtoffer te helpen, om er naar te luisteren of ook de persoon die het agressief gedrag stelt eventueel erop aan te spreken.
0: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde 2 maal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in de extra tijd toch nog de zegen weg na een vrije trap. Middenvelder Rob Schoofs.
3: Dat is wel pijnlijk. Dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
0: Vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. We begonnen met federaal minister van Mobiliteit Kruk, die laat onderzoeken of krachtige auto's verboden moeten worden voor jonge, onervaren bestuurders. Zo'n verbod bestaat al in Italië en komt er dit jaar nog in Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Gert.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, klaar wakker.
5: Herbert Verhagen.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Een fijne ochtend.
7: VRT.

smaken verschillen, maar dit vind ik het mooiste nummer van Jasmin. En zo gaat het ook bij het stemmen voor de Radio BNE Willy Sommers 74. De een vindt Laat de zon in je hart zijn allerbeste lied. De ander kiest voor bruiloftklokken of een kleine foto. Allee, doe mee en stem voor jouw favorieten van Willy Sommers op het Radio BNE kanaal van 14 Max.

0: Binnenkort vertrekken wij op vakantie en de eerste halte is een huis naast de leeuwen. Ons kleinkind zal de tijd van haar leven beleven. En wij ook, denk ik. We gaan naar Deinze bij Raffi Daam. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Gerbert.
0: Waarom mogen wij een doucheplaat draaien voor jou?
1: Dat leg ik jou uit. Maar ik ga eerst direct ook zeggen welke plaat dat ik graag zou horen. Mm-hmm. Goedemorgen, goedemorgen van Nicole en Hugo. En ik draag dat liedje op aan alle nieuwkomers die deelnemen in Samenspraak in Deinze. Dat zijn mensen uit verschillende landen, immigranten en vluchtelingen. En Samenspraak brengt vrijwilligers bijeen om het Nederlands te oefenen. En sinds kort ben ik er zelf vrijwilliger. Ik heb heel veel moed voor hen en het enthousiasme waarmee dat ze de taal leren. En ik wil ook eventjes onze coördinatrice Emily bedanken voor haar warme inzet. Maar uiteraard gaat mijn grootste waardering uit naar de deelnemers. En wat het liedje betreft, ik weet dat sommige deelnemers het kennen. Dus ik zou zeggen, zing gewoon mee. Voilà.
0: En dat zijn dan de eerste woordjes die jullie aanleren in het Nederlands. Goedemorgen, morgen.
1: Ja, zeker weten.
0: Schitterend. Ja. Oké, Raffi, gaan we met plezier naar luisteren. Dankjewel.
1: Oké, vriendelijk bedankt. Fijne week verder.
0: Dag. Blij onder de douche met jouw favoriete doucheplaat.

krijg je al de volgende doucheplaat. En morgen misschien die van jou, hè? Vraag maar aan via het Radio Benenkanaal op 14 Max. If you hate me after all.

0: Bay City Rollers waren midden de jaren 70 zo populair dat er over een rollermania werd gesproken. En deze zomer is dat misschien ook zo, maar dan met andere rollers die om het zweten tegen te gaan.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rollen.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur. Nog steeds à volonté.
4: This is a muscle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
8: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
7: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

Céline Dion met Franse woorden die jij misschien ook wel eens in de mond neemt. Bonjour als je iemand begroet, pardon als je op iemands tenen trapt en merci als je eindelijk eens opslag krijgt van je baas.

Leo Sayer hangt letterlijk de clown uit op de affiche van de tour die hij dit najaar in Groot-Brittannië heeft gepland. Daarom staat hij afgebeeld als een Pierrot, een clown in een wit pak met van die grote zwarte pomponnetjes. Het is ruim 7:30.

Op een Polonaise dansen staat geen uur hier bij Radio B1. Het komt perfect bij het krieken van de dag met Chris Montis. En nu een artiest van bij ons die nog altijd aan het nagenieten is van het verjaardagsfeest dat we voor hem organiseerden. Van die Radio B1 Bart Kuil 66 heeft hij zelf geen seconde gemist. En dit liedje stond op 36.

0: Vanavond staat Bart Kael op het podium van de VRT Zomerhit. Ter hoogte van de Pier in Blankenbergen kan je die opnames meebeleven. Het bijhorende weer, dat doet David zometeen uit de doeken.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh,

0: Engelbewaarder van Marco Schuitmaker had een doucheplaat kunnen zijn, maar het is een andere geworden. Straks na het nieuws van 8 uur. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Hier is het grijs in Kortrijk. Hoe zit het bij jou aan zee?
1: Zon, maar ik zit eigenlijk tussen twee bewolkte gebieden, dus dat gaat ook niet blijven duren. Mm-hmm. En dat is ook een beetje het beeld. Momenteel op veel plaatsen veel wolken, maar hier en daar ja, zit daar soms redelijk wat zon tussen. Een strook met bredere opklaringen. Dus ja, een gemengd beeld en wisselend tot soms zwaar bewolkt weer vandaag. Een zwakke storing die van west naar oost doortrekt. Kan ook een aantal buien veroorzaken, ja, dat is dan weer plaatselijk. Het uiterste westen waarschijnlijk niks weer. Dus wat meer landinwaarts, ja, dat kan zijn dat er hier en daar eens een bui tevoorschijn komt. Als ik kijk naar wat er van hoeveelheden wordt voorspeld tot vanavond, ja, dan is dat een paar millimeter. De Duitsers die geven daar 1 tot 5 op. Voornamelijk zo Oost-Vlaanderen, Antwerpen, een deel van Limburg en een deel van Vlaams-Brabant. West-Vlaanderen, nada. Als ik het Franse model erbij neem, dan dat is nog minder. Dat is ja, tot 1 of hooguit in de Ardennen 2 mm en op veel plaatsen niks. Ook West-Vlaanderen zit daar tussen een half en 1 op. Ja, enkele plaatsen, dus weinig. De temperaturen, 24 graden tot 28. Die 24 is vooral aan de kust. En de wind gaat ook weer meedoen. Net zoals gisteren in de loop van de dag een aanwakkering van de wind naar een windkracht 3 tot 4 landinwaarts. Zuidwest aan zee 4 tot 5. Vannacht afzwakkend. En in de loop van de late namiddag aan de kust al brede opklaringen. Late namiddag, vroege avond. En dan klaart het eigenlijk overal uit. Van west naar oost volgende nacht. Met minima rond een graad of 15. Op de meeste plaatsen aan zee is dat een 17 graden. Morgen krijgen we zonnige perioden en wolkenvelden. Dat is hetzelfde voor vrijdag. Op beide dagen kunnen daar ja, lokaal wel eens tijdelijk redelijk wat wolken in zitten. Vrijdag nog een grotere kans daarop dan donderdag. Met temperaturen die ja, wat naar beneden gaan. Hè. Morgen zitten we rond 23 of 24 graden. Vrijdag rond 4, 25. Zowel aan zee als... aan zee zit ik ja, een graad of 22, als ik juist kijk. En dan het weekend weer warmer. Al die tijd droog ook. Misschien zondag een enkele bui. Plaatselijk weer. Het weekend warmer. En dan kleven daar cijfers op. Dat zit rond 26 graden aan de kust, 8, 29 of misschien in de Kempen al 30. Rond 30 graden landinwaarts zondag. En dan een daling maandag, mogelijk na regen- of onweersbui dus zondag. En dan zakt het weer naar top 4, 25. Om dan terug te stijgen naar 8, 29, plaatselijk 30 dinsdag. Woensdag zou dan volgens deze berekening de warmste dag worden met 2, 33 graden. En donderdag zitten we ook nog in de buurt van 30. Aan zee gaat het dan weer wat afkoelen naar 24 graden. En dan zakt het 4 naar 4, 25. En het zij in dat weekend van 15 augustus, het zij de week erna, dat de kansen op neerslag weer stijgen. Voordien, ja, op een paar plaatsen buien, nou is dat zo goed als niks.
0: Oké, dankjewel daarvoor. En door die wind, hè, zal ik jou iets vertellen, door die wind op ons terras hebben wij al herfstbladeren. Echt waar.
1: Ah ja, ja, het verwondert mij niet. Ik zie het ook in de natuur rondom mij. Ik denk vele mensen dat ja, de bomen zeggen, we geven er de brui aan voor de rest van het jaar. Mm-hmm. En het zit erop. Dus ja, ik denk dat een fenomeen is dat we de komende weken helaas nog vaak zullen zien.
0: David, merci en geniet van je dag.
1: Jij ook. Tot morgen.

0: Belbecues.be.
1: Zee de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze Belbecues hip.
2: Ah ja, met no-cap courgette, wajo-worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neem jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Onervaren bestuurders krijgen mogelijk een verbod om met krachtige wagens te rijden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is voorlopig onder controle. En Union speelt gelijk in de voorronde van de Champions League. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt of hij jonge of onervaren bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Dat moet het aantal zware ongevallen verminderen, schrijft Nieuwsblad. Volgens mobiliteitsexpert Dirk Lauwers van de UGent heeft zo'n maatregel al gewerkt in Italië.
1: Men heeft wel degelijk een effect ervaren. Het is ongeveer 1/4 minder zware ongevallen met jonge bestuurders. Bovendien zou het ook kunnen helpen rond bewustwording, rond het feit dat ouders misschien toch gaan nadenken van ja, welk soort voertuig ze aan zoon lief of aan dochter lief ter beschikking stellen die eerste jaren dat ze moeten rijden.
0: In Frankrijk komt de maatregel er in het najaar voor auto's vanaf 200 pk. De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met zijn vrouw een bescheiden antiekzaak in Lier. Maar die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen van ons land. Sinds 1994 in Antwerpen gevestigd. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens werd Bernaerts een van de bekendste veilingmeesters van ons land. Begin jaren 2000 verkocht hij bijvoorbeeld een schilderij van Magritte voor ruim 3,8 miljoen euro. Dat schilderij kwam uit het faillissement van Sabena en het is het duurste schilderij dat een Belgische veilingmeester ooit heeft afgehamerd.
2: 3.400.000 voor de eerste keer.
3: Ik denk dat wij vanavond het duurste schilderij verkocht hebben ooit in België. En dat wij vooral ook hebben laten zien dat we het even goed hier in Brussel kunnen dan in Londen of in New York. Dus daar ben ik zeer tevreden van.
0: Het veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50-jarig bestaan, is intussen in handen van zijn twee zonen. Mon Bernaerts is 81 geworden. In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit ogenblik onder controle. Het vuur brak eergisteren uit. Sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald om de brand te blussen. Het vuur kan niet meer uitbreiden, zegt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
4: Op dit moment hebben we ten aanzien van de nacht, waar eerder al een, ja, zeg maar een status quo was, is dat nog steeds het geval. De bluswerkzaamheden gaan eigenlijk onverminderd door. En als het goed is, dan zal ergens tussen 10 en 11 worden de blussenwerkzaamheden vanuit de lucht weer opgepakt.
0: In Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 15 mensen gedood bij Russische aanvallen in de buurt van de hoofdstad Kiev. In verschillende opslagplaatsen rond Kiev is ook brand uitgebroken. Het Oekraïnse leger heeft dan weer een opslagplaats van het Russische e-commerce bedrijf Wildberries aangevallen in de regio Tula ten zuiden van Moskou. Volgens Oekraïne is Wildberries essentieel voor de bevoorrading van het Russische leger en de voorbije weken zijn al meer dan 10 magazijnen van dat bedrijf beschadigd geraakt bij Oekraïnse aanvallen. Een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, stort over ongeveer een half uur neer op de maan. De raket was uit zijn koers geraakt. Wim de Mazeneer.
5: In januari vorig jaar is er een Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerd met aan boord twee maanlanders. Die zijn op de maan geraakt, maar de bovenste rakettrap is ongecontroleerd rond blijven zweven in de ruimte in plaats van op te branden in onze dampkring. En nu botst dat stuk raket dus tegen de maan. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar het gaat wel om een stevige botsing.

0: Het stuk raket is 14 meter lang, weegt 4 ton en heeft een snelheid van bijna 9000 km per uur. Wetenschappers voorspellen dat de crash een krater van zo'n 20 meter breed en 5 meter diep zal veroorzaken. En een stofwolk die mogelijk zelfs 100 km hoog zal komen en zichtbaar zal zijn voor telescopen op aarde. Wetenschappers hopen in elk geval dat de crash interessante informatie oplevert over de maanbodem.
1: En SpaceX, dat ruimtevaartbedrijf van Musk, heeft de voorbije 3 maanden zijn omzet bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van 4 naar net geen 8 miljard dollar. Vooral het satellietennetwerk Starlink, dat internet verkoopt, heeft goed opgebracht. Toch was er de voorbije maanden een verlies, vooral door miljarden investeringen in artificiële intelligentie. Sport in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde 2 maal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in extra tijd toch nog de zegen weg na een vrije trap. Dat kon beter, vindt Union-trainer David Hubert.
2: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door 2 keer, en dat is het positieve dan, maar 2 keer heel veel weerbaarheid tonen. Door 2 keer terug te komen. Tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om 3 keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
1: Volgende week dinsdag is er de terugwedstrijd in Noorwegen. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode. Daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. We begonnen met federaal minister van Mobiliteit Kruk, die laat onderzoeken of krachtige auto's verboden moeten worden voor onervaren bestuurders. Dat moet zware ongevallen voorkomen. Zo'n verbod bestaat al in Italië en komt er dit jaar nog in Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Gert.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, klaar wakker.
4: Herbert Verhagen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Fijne woensdag.
6: Fijne.

Bonnie Tyler, een van de grote sterren die we eerder dit jaar zagen vertrekken. Hetzelfde gebeurde met Margriet Hermans. En ook dit uur krijg je het mooie eerbetoon dat Céline Hermans, Siska Schoeters, Niels de Schansbater en Zita Wouters brachten in de eerste tv-show van VRT Zomerhit.

0: Blij dat ze er straks weer bij is. Barbara Dex van 10 tot 12 presenteert zij Gewoon Genieten hier op Radio BNE. Op naar Sint-Michielsbrugge bij Christine Koppens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, jij klinkt ver. Of onder water of zo.
1: Nee.
0: Dat is beter. Dat is beter.
1: Nee.
0: Christine, wie wil jij verrassen vandaag?
1: Ik wil mijn broer verrassen. Mijn broer Daniel, en die woont in Ordegem, bij Lieden. Mm-hmm. En die wordt vandaag 73 jaar. Hij is altijd vrachtwagenchauffeur geweest, 30 jaar lang. En is nu heel blij met zijn pensioen, dat hij niet meer de baan op moet en in die lange files moet staan. Hij is de baan kotsbeu, maar hij rijdt nu wel met de moto. Als hij ergens op stap gaat, is het met de moto. Ja. En dat is ook de broer die mij mijn bijnaam, roepnaam, gegeven heeft. Als ik jonger was, liep ik altijd op straat. Al wandelend met de radio in de hand, de transistorradio. En ik kreeg de bijnaam Miss Radio. Mooi, hè?
0: Miss Radio.
1: Miss Radio.
0: Allee, zo tof om jou aan de lijn te hebben, Christine. En luistert jouw broer mee, denk je?
1: Ja. Maar me zegt dat hij moest luisteren, want ik stuur hem geen kaartje. Ja, wij doen dat niet meer. Wij sturen geen kaartjes. Maar hij zal wel luisteren via televisie.
0: Kan, hè? Digitale televisie.
1: Ja.
0: Maar kijk,
1: en ik ben hem ook heel dankbaar dat hij, is een harde Harry, hè, en dat hij mij geholpen heeft bij het opzetten, of bouwen van mijn tuinhuis. Anders had ik er geen gehad.
0: Ja, dat ook nog. Henk Wijngaard staat klaar met de vlam in de pijp. Ja. Terugdenkend aan zijn vroegere job. Dikke proficiat voor jouw broer. En bedankt om aan te vragen. Is zoveel leuker dan een kaartje, Christine. He?
1: Oh, ik denk het ook, bedankt ook dat je mij de kans gegeven hebt om dat te doen.
0: Maar met heel veel plezier. Fijne dag. Dag.
1: Ja.
2: Zing ook mee met je favoriete doucheplaat.
3: Vraag hem nu aan via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

0: die op me wacht.
1: Henk Wijngaard en bij deze de groeten aan al wie in de transportsector werkt en Radio Bene heeft ontdekt op de DAB Plus radio in de cabine. Het is ruim 7:15.

0: Marvin Gaye, ben jij een grote Willie Sommers fan? Ja, dan maak je deel uit van een bijzonder grote groep. Spoor elkaar maar aan, hè, om mee te stemmen voor de Radio BNE Willie Sommers 74. En luister zeker mee nu zondag vanaf 9 uur. Gerda Dumont uit Brugge heeft net gestemd op 3. 7 Anje, 7 Rozen. 2 geeft ze aan, laat de zon in je hart. En haar lievelingsnummer is Sympathie is geen liefde. Bedankt om te stemmen, Gerda. Sympathiek.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, bitte je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk 2 voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stoep.

0: Op 1 bij ons in 83 en een blijvere Come Back and Stay van Paul Young. Ik heb de eerste show van VRT Zomerhit in uitgesteld relais bekeken. Kan je doen op VRT Max. En daarin zie je nog eens de meer dan 5000 papieren bloemen waarmee de letters van Margriet werden versierd op initiatief van Radio 2. En ook dit eerbetoon van Céline Hermans, Siska Schoeters, Niels de Stadsbader en Zita Wouters.
1: Radio Benen.

Met die van Michael Zeger Band werd het 1 minuut over 8:30. Natuurlijk ken jij de Lambada nog. Die dans werkte in 89 aanstekelijk op onze heupen. En enkele jaren geleden bracht de Vlaamse Siam dat ook uit. Samen met de Sunrise Lovers. Krijg je zo meteen. Op de E17 richting Kortrijk, 10 minuten erbij tussen Gentbrugge en de Werken in Zwijnaarden. En op de E19 richting Brussel, 10 minuten extra van Rumst tot Mechelen-Noord. Ook daar wordt gewerkt.

Siam en de Sunrise Lovers. Speel jij al eens vaker een gezelschapsspel tijdens de zomermaanden? Daar past 1. Dit spreekwoord bij. Ongelukkig in het spel, gelukkig in de liefde. En 2. Dit lied van Cliff Richard.

0: komt de zon op.
1: Mooi nummer, maar eigenlijk gaat het weer om goed ouderwets bedrog. Ai, ai, ai, dat schrijft Hendrik Goeminne uit Landskouter. Ik heb hier nog een vakantieblaadje voor volwassenen.
2: Zondag vieren we een muzikale held.
3: Radio BNE, Willy Sommers.
4: Voel ik mij weer 18 jaar.
3: 74.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
4: Maar het water is veel te diep.
3: Welk nummer staat voor jou op 1?
4: 7 aan je 7 rood.
2: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
4: Want het duurt toch maar even.
3: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan min 30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Albano en Romina Power. Wie weet begonnen die twee een dag op zijn Italiaans met een espresso aan de bar. Het is 9:10.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Lindsay heeft in 2015 12 liedjes op haar album dichtbij gezet. En het laatste nummer op die plaat is er een van Danny Christian. Tijd voor gezelligheid.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

peephole tot even voor negen. Petrus van Wassenhoven uit Kalkum stuurde net nog een compliment door voor de muziekkeuze hier op Radio BNE. Dankjewel. De laatste voor het nieuws is er een van Milo, die we zaterdagavond in de tweede show van VRT Zomerhit zullen zien. Heel graag, tot morgen.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama?
0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.

0: €95 voor IKEA familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk laat bekijken of hij jonge bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. In Italië heeft zo'n maatregel het aantal zware ongevallen met jonge bestuurders al doen verminderen. En vanaf het najaar gaat ook Frankrijk de maatregel toepassen. Minister Kruk is voorstander van een strengere aanpak, maar hij begrijpt ook dat sommige gezinnen het met één auto moeten doen en dat er dan geen keuze is voor een andere, minder krachtige auto.
1: Dat wil ook niet zeggen dat het zo gemakkelijk is. Want er zijn mensen die een wagen nodig hebben om te werken. Er zijn ook mensen die maar één familiewagen hebben. Dus ik wil al die nuances laten bekijken door onze diensten. En daarna een debat te hebben binnen de regering, maar ook binnen het parlement.
0: Volgens het Vlaams Verkeersinstituut VIAS heeft zo'n maatregel geen zin en is het niet bewezen dat zoiets het aantal zware ongevallen zou doen dalen. De oorzaken liggen meestal elders, zegt Stef Willems van VIAS.
1: Dat wil ook niet zeggen dat het zo gemakkelijk is, want er zijn mensen die...
0: Daar loopt iets mis met de klank van Stef Willems, dat is voor later. In Nederland gaan vanaf vandaag alle sluizen rond Den Haag en Rotterdam dicht. Scheepvaart is er dus niet meer mogelijk. De reden voor de sluiting is de lage waterstand en het risico dat daardoor zoutwater uit de zee het land inkomt, zegt Nieske Dijkshoorn van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Als die open gaat, dan komt er een golf, zeg maar, zoutwater steeds binnen. En de tegendruk vanaf de andere kant van het zoete water wordt steeds lastiger. En het zout komt steeds verder dan naar binnen. En dat willen we eigenlijk niet het gebied in laten lopen. Want dan krijg je toch aantasting van de natuur, van alle planten.
0: De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met een antiekzaak in Lier. Die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen in ons land. Sinds 1994 was die gevestigd in Antwerpen. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens ook werd Bernaerts een van de meest bekende veilingmeesters van ons land. Begin jaren 2000 verkocht hij een schilderij van Magritte voor ruim 3,8 miljoen euro. Dat kwam uit het faillissement van Sabena. Het is het duurste schilderij dat een Belgische veilingmeester ooit heeft afgehamerd.
3: 3.400.000 voor de eerste keer.
4: Ik denk dat wij vanavond het duurste schilderij verkocht hebben ooit in België. En dat wij vooral ook hebben laten zien dat we het even goed hier in Brussel kunnen dan in Londen of in New York. Dus daar ben ik zeer tevreden van.
0: Zo'n half uurtje geleden zou een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, ingeslagen zijn op de maan. Die raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar uit koers geraakt. En Wim de Maasneer hebben we er al iets van gezien van die inslag.
5: Nee, en het zou ook nog wel uren of misschien zelfs dagen kunnen duren voor we echt een bevestiging gaan krijgen. Het is niet zo dat je zo'n impact live eenvoudig kan volgen. Astronomen houden met telescopen de maan wel in de gaten, maar ja, dat duurt allemaal zijn tijd om die gegevens te verwerken. Er zijn ook wel satellieten rond de maan, maar die kunnen niet zomaar snel naar die inslagplaats vliegen. Normaal komt er volgende week wel een NASA-satelliet over de plek en dan gaan we waarschijnlijk wel 100% zekerheid hebben. Maar voorlopig is het dus wachten.
0: Dankjewel, Wim. Het weer. Eerst nog wolken die van west naar oost over het land trekken, met soms wat lichte regen na de middag, geleidelijk bredere opklaringen tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zon, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nog steeds à volonté.
3: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Knaldi.
2: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
1: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan min 30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.
0: Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: er geen voorstander van om krachtige wagens te verbieden voor jonge bestuurders die nog niet veel rijervaring hebben. Federaal minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt zo'n verbod om zware ongevallen met jonge chauffeurs te voorkomen. In Italië is er al zo'n verbod en is het aantal ongevallen ook gedaald. Maar volgens Vias liggen de oorzaken van ongevallen met jonge bestuurders meestal elders, zegt Stef Willems.
1: Uit de eerste analyse die we gedaan hebben, blijkt dat bijvoorbeeld slechts 3% van de ongevallen met jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar gebeurt met dergelijke voertuigen, ten opzichte van dubbel zoveel als je alle leeftijden in rekening brengt. En daarnaast is het ook niet zeker dat al die ongevallen met jongeren te wijten zijn aan dat vermogen, maar mogelijk zijn er andere factoren in spel, zoals bijvoorbeeld alcohol of drugs.
0: Vanmorgen zou een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, ingeslagen zijn op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar uit koers geraakt. Wetenschappers hadden berekend dat de raket rond 8:30 onze tijd zou inslaan op de maan en een krater van 20 meter breed en 5 meter diep zou veroorzaken. Maar voorlopig is er nog geen bevestiging van de crash. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze een olietanker van Saoedi-Arabië hebben aangevallen in de Rode Zee. Dat zou gebeurd zijn vlakbij een Saoedische haven. Het schip zou bestookt zijn met ballistische raketten. De Houthis hebben 2 weken geleden een blokkade afgekondigd van en naar havens van Saoedi-Arabië. Het zou intussen al het 8e schip zijn dat ze hebben aangevallen. De Rode Zee is belangrijk voor Saoedische schepen, want sinds de oorlog tussen Iran en de VS kunnen de schepen niet meer door de zeestraat van Hormuz, die aan de andere kant van Saoedi-Arabië grenst. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag krijgen we geleidelijk bredere opklaringen en wordt het tot 27 graden. Morgen en vrijdag telkens eerst zonnige periode en daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Het weekend wordt opnieuw enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Een hele fijne woensdag. Geniet van je vakantie of van je werkdag. We spelen enkel muziek om gewoon van te genieten. Welkom.
3: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Barbara Dux.

Goodness gracious, great balls of fire. Ja, ja, Jerry Lee Lewis uit 57. Voor 1957 was dit een hele stevige plaat. En show geven kon Jerry Lee Lewis ook wel. Tijdens live concerten schopte hij wel eens zijn pianokruk gewoon naar achteren. Of hij hakte met zijn hielen op de toetsen. Of zelfs met zijn achterwerk. Of hij klom gewoon bovenop de vleugel. Dat maakte natuurlijk die indruk in de jaren 50. We gaan nu naar de jaren 90 met onze

Blijft naar mijn mening een van de mooiste liedjes die er gemaakt zijn. Bette Midler met The Rose. Willy Sommers die zong over zeven rozen en dat gaan we hem zondag nog eens laten doen. Nu zondag, 9 augustus, wordt Willy Sommers 74. En dat vieren we bij Radio Pene. Zondag presenteren Vanessa en Peter Hermans van 9 tot 2 de Radio Beni Willy Sommers 74. Ga nu naar Radio Beni op VRT Max en stem op jouw favoriete song van Willy. En niet vergeten te luisteren natuurlijk zondag. Als je

0: muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur. Nog steeds à volonté.
3: This is a mussele van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white deo gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En Colruy trakteert. Ja, echt waar, Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
1: Voorwaarden op colruy.be.

0: Mighty Quinn en Manfred Mann. Niels de Stadvader heeft een nieuwe single, Vuur en Vlam. En die gaat voor een stuk over zijn lof die anderhalf jaar geleden afbrandde. Ondertussen is zijn nieuwe woonst helemaal klaar. Gewoon cocoenen, denk ik, hè Niels. Hier is hij nog eens met Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet

The Wanderer en Status Quo. Status Quo scoorde bij ons vele hits. Bijvoorbeeld Down Down, Whatever You Want of What You're Proposing. Het Nederlandse Bloem daarentegen scoorde maar één hit. En die gaat als volgt.

stevige pop van Whitney Houston, Step by Step. Dit komt uit de kerstfilm The Preacher's Wife, waarin Whitney zelf de hoofdrol speelde naast Denzel Washington. Leuk detail, het liedje werd geschreven door Annie Lennox van Eurythmics. En Annie is zelfs te horen in het achtergrondkoor.

0: Je hoorde Working in a Coal Mine, Lee Dorsey. Straks hoor je ook nog Billy J. Kramer en Opium.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Radio BNE, gewoon genieten.
3: De tijd van je leven.
4: Barbara Dex.
3: VRT Radio BNE.
5: Kom wat dichter. En laat je niks vertellen. We weten wie we zijn. We weten wat we willen.

Ik wil een sexy man, lekker grote man, die me de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt, die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en of zo'n auto van een heel duur.

Do you want to know a secret? Billy J. Kramer, oorspronkelijk van de Beatles natuurlijk. Herinner jij het Eurovisie Songfestival van 1974 nog? Dat was in Brighton en ABBA won toen met Waterloo. Maar de Hollanders deden het toen ook uitstekend. Mouth en McNeil zongen I See a Star. Ze werden er derde mee. We gaan er nu naar luisteren hier bij Radio Beni, maar in de Nederlandstalige versie Ik Zie een Ster.

0: plaat. De dansvloer stroomt al sinds 1975 vol voor deze Barry Wright en The First, The Last, My Everything. En heel eerlijk, ik kan ervan meespreken, want ik heb er ook heel veel op gedanst. Maar nu naar een Nederlands duo Comedians. Dit liedje is niet helemaal serieus bedoeld. Wellicht hadden ze ook nooit gedacht dat het een hit zou worden. Hier zijn Veldhuis en Kemper met Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Oh.
1: Au revoir, petit.
0: Claude François. Le telefoon pleur. Straks tussen 12 en 1 gaat Anja Daams weer op stap bij Radio Bene. In haar programma Als de muren konden praten belt ze aan bij bekende Vlamingen thuis. En straks loopt ze langs bij Gunter Neefs.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs en ik kijk er enorm naar uit om Anja te verwelkomen.
0: Ik ben benieuwd, ik ga luisteren. U ook? Straks dus tussen 12 en 1 hier bij Radio Bene.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
3: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om hun brandweermensen en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands-Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar het brandt nog wel. En daarom zijn extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van de zone Oost-Limburg.
1: Wij gaan met 6
0: om hun brandweermensen en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands-Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar het brandt nog wel. En daarom zijn extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van de zone Oost-Limburg.
1: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een

0: leren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
1: Twee blushelikopters van het Nederlandse leger blijven voorlopig aan de grond. Vanmorgen was nog gezegd dat ze vandaag weer in actie zouden komen, maar omdat de brandweer op de grond het werk aan kan, is dat voorlopig niet nodig. In totaal hebben de helikopters gisteren en eergisteren al meer dan 1 miljoen liter water uit de Maas op het gebied gedropt. In Willebroek in de provincie Antwerpen zijn vier mensen opgepakt in een onderzoek naar drugshandel. De onderzoeksrechter heeft twee van hen aangehouden. Bij huiszoekingen vonden de speurders onder meer 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en ook 800 euro cash. De verdachten zouden hun drugshandel gevoerd hebben via Snapchat. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland heeft een tijd lang stilgelegen nadat er een onbekend vliegend object was waargenomen. Volgens het persagentschap Reuters was een vrachtvliegtuig van DHL net na het opstijgen met een onbekend object gebotst. Het vliegtuig zou daarna een noodlanding hebben gemaakt in Hannover. De Duitse politie zegt dat ze een verdacht object onderzoeken dat naast de vertrekbaan in Leipzig is gevonden. Het vliegverkeer heeft een tijd lang stilgelegen en vrachtvliegtuigen en een passagiersvliegtuig werden omgeleid naar andere luchthavens. En in India zijn sinds begin juli al meer dan 100 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. In de zuidelijke deelstaat Kerala verblijven meer dan 10.000 mensen in noodopvang. De moessonregens in India tijdens de zomermaanden zijn de laatste jaren heviger geworden. Deskundigen wijzen naar de klimaatverandering, hoe warmer de lucht, hoe meer vocht die bevat en hoe heviger het regent. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over ons land met veel bewolking en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Barbara Dex.

0: Het stevige gitaarwerk van de Dire Straits, Sultans of Swing. Ken je Doran nog? In 1995 werd hij bekend toen hij op tv de Soundmix Show won met het liedje Delilah van Tom Jones. Hij heeft een krachtige stem en sindsdien toert hij met Me and Mr. Jones, een Tom Jones tribute. Hier is Doran, niet met een Tom Jones cover, maar met een liedje van Gary Puckett, Young Girl. VRT, Radio
1: BNN. Meisje.

love again. Een echte tegelplakker. Engelbert Humperdinck en Release Me. Ik nodig je graag uit naar de Red Pack Live in Concert The Best of Christmas. Het kerstconcert van Radio Bene met ikzelf, ja, maar ook topartiesten als Helmut Lotti, Lies, Yannick Povy en ook Kleimans en Van Geel en Loredana komen meezingen. Op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, begeleid natuurlijk door die fantastische VRT Big Band. Bestel nu al je kaartjes voor het uitverkocht is bij Radio Bene op VRT Max. Ik zal er natuurlijk zijn en deze gasten ook. Jelle Kleimans en Jonas van Geel.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

in mijn beginjaren ooit nog zelf gezongen. Deze geweldige Late at Night van Maywood. Wat klinken die stemmen toch gewoon mooi samen. Het zijn ook zussen natuurlijk. Daarom wellicht dat die stemmen zo mooi blenden. Alice May en Karen Wood, samen dus Maywood. Klinkt internationaal, maar het zijn gewoon twee Hollandse meiden. Ellie en Doetie de Vries. Klinkt grappig, hè? Ellie en Doetie.

Ja, je hoorde Laura Lynn met haar versie van Jolene van de geweldige Dolly Parton. Ik zing deze song dus ook, maar toch net dat meer country behoud ik toch in de song, omdat het gewoon echt wel een top song is. En ik breng hem ook in mijn programma From Dolly to Dex. Terug vanaf september zit ik in de culturele centra. Ga gerust eens kijken op mijn website. Ik mag even reclame maken. www.barbaradex.be. Ga zien.

Elton John en Your Song uit 1971. En nu een van de zomerhits van 1992. Je hoorde het op de radio en op alle terrassen. De Song of Ocarina. De ocarina is een heel oude soort fluit zonder buis. Het ziet eruit als een eitje in klei of keramiek. Het heeft tussen de 4 en de 12 vingergaten. Hier zijn Diego Modena en Jean-Philippe Audin met Song of Ocarina.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Dit is de doorbraaksingle van de tweeling Billy en Bobby Alessi. Ze leken ook op elkaar. Ze schreven ook liedjes voor onder meer Paul McCartney, Christopher Cross, Frankie Valli, Whitney Houston en Olivia Newton-John. Geen sukkelaars dus. De kans is groot dat je deze hit uit 1977 kan meefluiten. Hier is Willeke Alberti.

Bella Perez en Impact en Enamorada. Ik ben heel blij dat ze terug op het podium staat. En ze zegt het zelf, muziek is helend en brengt mensen bij elkaar. Awel Bella, je doet dat fantastisch goed. En we zijn natuurlijk blij dat je terug die micro in je handen hebt. Hier is nog eens Jacques Brel.

Een echte rock'n'roll evergreen uit 1955, Tutti Frutti van Little Richard. Het is iets over 12 geworden. Straks belt Anja Daams aan bij Gunter Neefs in Als de Muren Konden Praten. Veel plezier nog en tot morgen voor een nieuwe Radio BNE.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Belgische brandweerzones gaan helpen bij de natuurbrand in Nederlands Limburg. Die is wel grotendeels onder controle. En de Wereldgezondheidsorganisatie vraagt opnieuw extra internationale hulp in de strijd tegen ebola. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om hun mensen en voertuigen in te zetten in het noorden van Nederlands Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag is uitgebroken is wel onder controle, maar er zal nog dagen geblust moeten worden. En daarom zijn extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van Zone Oost-Limburg.
1: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, hè, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze... En met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, hè, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal.

0: 4x4 blusvoertuigen en is er ook te weinig speciaal opgeleid personeel. In Vlaanderen is de laatste jaren wel geïnvesteerd in meer capaciteit. Er zijn nu 45 blusvoertuigen en er worden ook steeds meer brandweerlui specifiek opgeleid voor natuurbranden. Want het is belangrijk om die branden zo dicht mogelijk bij de bron te bestrijden, zegt expert Bert Sijsens.
1: Je kan ook ervoor kiezen om eigenlijk de brand te gaan bestrijden vanuit de meer toegankelijke wegen met meer conventionele brandbestrijdingsmiddelen. Maar ja, dan ga je het vuur een klein beetje meer opwachten en ga je natuurlijk een groter vuur moeten bestrijden. Door de brand bij de bron aan te pakken, ga je met minder middelen, weliswaar die sneller moeten ingezet worden, gaan we ervoor zorgen dat de brand minder groot wordt, maar ook uiteindelijk minder middelen nodig hebben.
0: Benzine en diesel zijn vandaag een stuk goedkoper geworden. Door onze maximumprijzen zijn prijsdalingen van ruwe olie namelijk snel voelbaar aan de pomp. En daardoor kan het verschil in de prijs van benzine tussen ons land en Nederland nu oplopen tot 70 cent per liter. Heel wat Nederlanders komen dan ook in ons land tanken.
2: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
3: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
0: In Zelzaten, in Oost-Vlaanderen, zijn er extra politiepatrouilles bij de tankstations. Die zijn er al sinds de lente op verzoek van de gemeente. Zelzaten voerde toen ook een speciale brandstoftax in die de extra politie-inzet moet betalen. De politie is waakzaam bij de 3 tankstations in Zelzaten, zegt commissaris Alexander De Baats.
4: Wij zijn er inderdaad wel nodig om af en toe nog in het zeil te houden. Maar niet in die mate dat er zich andere maatregelen opdringen. We zien wel een verhoogde frequentie en op bepaalde momenten van de dag zien we dus een lichte filevorming. Spreken we eventueel mensen aan die zich beter of anders moeten parkeren. Hier en daar een kleine opmerking om wat hoffelijker te zijn voor de andere weggebruikers.
0: De Europese Unie heeft 1,4 miljard euro aan interest gekregen van bevroren Russisch geld. De Europese Unie had dat geld van de Russische Centrale Bank geblokkeerd als strafmaatregel na de Russische inval in Oekraïne. Nu zal de som van de interest gebruikt worden om Oekraïne te helpen, zegt Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Voor haar moet Rusland betalen voor de vernielingen die het heeft veroorzaakt. De voorbije nacht zijn bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 17 doden gevallen en meer dan 40 gewonden. En de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was net voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst, zegt de Duitse overheid. Even voor middernacht werd op het tarmac een drone gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. En volgens de Duitse krant Bild hing er een ontstekingsmechanisme aan, waarna een anti-explosieve robot is ingezet. De politie heeft het incident als mogelijk misdrijf tegen de staatsveiligheid bestempeld. De Wereldgezondheidsorganisatie wil meer internationale hulp om de ebola-uitbraak in Congo in te dijken. Er zijn nu al bijna 4000 mensen besmet geraakt. Katrien van der Schot, vanwaar die oproep van de WHO?
5: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er wel veel pogingen zijn om een behandeling en een vaccin te vinden tegen deze nieuwe en uitzonderlijke stam van het dodelijke virus ebola. Vandaag nog heeft Canada klinische tests op mensen goedgekeurd van de farmareus Moderna. Ook Britse wetenschappers zijn al met proefvaccins begonnen. Maar op het terrein grijpt het virus zo snel om zich heen dat de hulpverlening tekortschiet. Deze ebola-uitbraak is nu al de dodelijkste ooit in Congo, met nu 3.800 gevallen, waarvan 1.700 doden, en dat in 5 provincies. In regio's ook met conflict, wantrouwen en corruptie en slechte infrastructuur. En daarom is WHO-baas Tedros Ghebreyesus vandaag in Congo. Hij gaat naar Ituri, waar het virus half mei werd ontdekt. Hij wil er nog eens een oproep doen voor meer geld en middelen.
0: Dankjewel, Katrien. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af met hier en daar nog een buitje. Geleidelijk wordt het zonniger vanaf de kust tot 27 graden. Morgen wat frisser tot 24 graden. Met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig en later wolkenvelden. En het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag kunnen we weer de 30 graden halen. We begonnen met de natuurbrand in Nederlands Limburg. Die is grotendeels onder controle.

0: Maar omdat er nog dagen geblust zal moeten worden, gaan brandweerlui uit Belgisch Limburg helpen. Meer op 14nieuws.be.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs en ik kijk er enorm naar uit om Anja te verwelkomen.
2: Radio BNE.
3: En ik keek ook enorm uit naar mijn bezoek aan de Leuvense Vaart in Hofstade, thuis bij Gunter Neefs.
4: Als de muren konden praten.
3: Anja Daams.

0: Ik neem je vanmiddag dus mee thuis naar Gunter Neefs. Gunter en zijn vrouw Tanja die wonen in een belletagewoning in Hofstaten. Dat heeft zo zijn reden, maar dat is voor straks. Gunter nam me meteen mee naar de keuken. Het keukeneiland met barkrukken is namelijk een belangrijke plek in huis.
1: Ongelooflijk.
0: Ja?
1: Ja, voor ons is dat superbelangrijk. Ik weet nog, als onze mannen hier woonden, ja, ik vind 's morgens vroeg enorm belangrijk. Ontbijten, 's middags, 's avonds, bij elkaar zijn, de verhalen horen. Is enorm belangrijk.
0: En dat is altijd hier dan?
1: Hier, ja. En iedereen heeft zijn vaste plaatsje. Maar ze wonen natuurlijk allemaal alleen.
0: Ja.
1: Len die woont in Brussel, de jongste. En dan Neil is net verhuisd naar Eppegem. Die hebben samen met zijn liefke heeft hij een huis gekocht. Mm. Want die woonde hier vlak achter en ook in een appartement. Ja, dat was wel zalig. Zo. Ja. Dan kwam hij nog veel langs om te eten. En
0: natuurlijk.
1: Zo heet dat, hè. Ja. En dan... ja, dat syndroom bij Tanja, die mist dat enorm. Ja. Dat lege nest syndroom.
0: Maar kan het mij
1: en bij mij, ik vind dat goed dat die gasten hun vleugels spreiden en zeggen van oké, ja, we gaan ervoor. Ik vind dat geweldig.
0: Zeg, Gunter, over de kinderen gaan we het straks nog hebben.
1: Ja.
0: Ja, ik zit hier naast uw medicatie.
1: Ah, ja, ja,
0: hoe
1: ja.
0: Is het met u?
1: Ja, dat is inderdaad. Hè. Nu moet ik pilletjes pakken hè, tegen het hoge bloeddruk en... En wat nog allemaal, bloedverdunners.
0: Ja. Ja. En hoe is het ermee?
1: Veel beter, ja. Ja. Ik ben terug aan het optreden. Wat ik nooit verwacht had, want iedereen dat dat heeft voorgehad, zei van, oh, jongens, pas op, want dat is minimum 2 jaar. En je voelt dat nog, hè. Ik bedoel, ik ben deze morgen gaan lopen, dat gaat niet meer zoals ik dat vroeger deed. Maar allee, het is echt aan de betere hand. En dan moet ik eigenlijk... Onlangs had ik Caleb Faf, die dan zei tegen mij van... Ja, hé, mijn mama, Carmen, die heeft dat ook voor gehad. En er is een voor en een na. En zo bekijk ik dat nu ook. Dus wat er vroeger was en wat ik allemaal kon, ja, dat is niet meer. En dat gaat ook nooit meer terugkomen. Maar ik bekijk nog wel de dingen die ik wel kan. En dat vind ik... Allee, dat eigenlijk nog ongelooflijk veel is.
0: Ben je veranderd, effectief, door wat je hebt meegemaakt?
1: Goh, ik had dat denk ik al voordien. Hè. Toen ik 15 was en mijn beide ouders verloren heb, hadden wij al een klik van... Wij denken al, allee, wat is belangrijk en wat minder belangrijk?
0: Ja.
1: Dat konden wij al ongelooflijk goed scheiden, mijn broer en ik.
0: Ja.
1: Maar nu, ja, weet je, nu profiteerde nog meer, hè. Ieder moment dat je kunt nemen, doen we. We zijn nog maar net terug van ons buitenverblijf in Calpe. En we gaan nu in april terug. Hè.
0: En is dat nu echt zo? Leven nu?
1: Ja, sowieso.
0: Ja.
1: Maar ik deed dat voordien
0: ja.
1: al.
0: Ja.
1: Iedereen die mij goed kent, weet dat.
0: Ja.
1: Ik was echt een alleen de levensgenieter tot een moment.

0: muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Hoe ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met

0: via Radio BNE op VRT Max.
1: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Runaway van Del Shannon. Als de muren konden praten, wat zouden ze mij dan vertellen over de thuis van Gunter Neefs?
1: Dat wij hier in 2003 komen wonen zijn, want dan hebben wij dit huis gebouwd. En onze kinderen zijn hier opgegroeid en hebben eigenlijk een warm nest meegekregen. Uiteraard is er hier ook wat ruzie geweest en zo, hè. Gelijk als in ieder gezin. Maar ja, wij wonen hier ongelooflijk graag.
0: Ja. Is water belangrijk? Want
1: enorm.
0: Dat is het, dat is
1: ja, dat is de vaart, ja. De Leuvense vaart. En dat is onze grote zwembad. Dus ze kunnen een lijn trekken tot aan Leuven en terug. Hè. Ze moeten nog wel iedere keer een sluisje nemen. Maar nee, ik ben opgegroeid aan de Leuvense vaart. Hè. Ons ouderlijk huis was daar. De kano-club waar we jaren in gezeten hebben, mijn broer en ik. Automatisch was dat terug een aantrekkingskracht. En heb ik gaan zoeken achter een stuk grond om te bouwen. En het straffe van het verhaal was dat ik hier terecht ben gekomen. En op een zeker moment bleek die grond te zijn van Leon de Boek. En dat was een leerkracht, automechanica, in de CITO waar ik naar school ging. En met zijn zoon zat ik in de klas met de neef. Dus ik ga naar de Leon en ik zeg, ja, kijk, jij hebt de grond aan de Leuvense vaart en dit en dat. Ja, maar Gunter, ik ga dat niet verkopen. En als ik dat ooit verkoop, dan ben jij de eerste die dat gaat weten. En, want misschien dat onze neef of onze Mark, die had twee zonen, hier komen wonen. En op een zeker moment zien wij een stuk grond in Bonheide, 4000 meter, met van voor paarden. En de achterkant was Kassenbroek, was echt een prachtig natuurdomein. En we dachten daar heel groot te bouwen. En al de plannen waren af. En ze stonden met de kraan te graven. En ik krijg telefoon van de Leon de Boek. Die zegt van, ik ga de grond wegdoen. Ik zeg, Leon, ik kom onmiddellijk tot bij u. En ik ben daar naartoe gereden en ik heb gezegd tegen Tanja, ik zeg, waar wil je het liefste wonen? Hij zegt, ja, zo, jij bent altijd van huis, hè. Ik ging optreden. Ik wil graag bij een stad wonen, hè. Dat is hier 500 meter van de grens Mechelen. En we hebben alles stopgezet en de plannen helemaal veranderd en dan hier komen bouwen.
0: Och.
1: Ja, in 2003.
0: Die graafwerken, alles stopgezet.
1: Alles stopgezet, grond terug verkocht en dan hier komen. Ja.
0: Dat is moedig.
1: Ja. Ja.
0: En wie heeft de inrichting gedaan?
1: Goh, de inrichting. Ik ben heel hard met architectuur bezig, dus ik wist wel wat ik graag wou hebben. Hier aan de vaart ook, omdat ja, wij hadden al een huis een beetje verder. En dat lag dan ook vrij laag. Dus wij zagen de boten passeren, maar niet op een goede manier. Terwijl je nu die echt goed... Je gaat dat straks wel zien, als ze voorbij komen varen. Dat je dat echt wel mooi ziet voorbij varen. En dus ook de achterkant, waar je een soort van schilderij hebt nu.
0: Ja.
1: En het was ook de bedoeling dat ik... dat was de speelkamer van de kinderen.
0: Want het is allemaal glas hier van boven.
1: Ja. Ja. En dat wij konden zien wat die aan het doen waren, terwijl wij in de keuken aan het werken waren. Of koken waren, sorry.
0: Ah, dus dan is het echt gebouwd om zo van zoveel mogelijk contact met elkaar te houden,
1: ja.
0: Altijd.
1: Want je ziet de goederliftje achter u.
0: Ja.
1: Dus wij komen toe in de garage, zal dat straks laten zien. Laden uit, alles hier in het liftje. En dan, dat is ideaal.
0: Amai, dat is goed gedaan.
1: Ook voor mijn kleding, als ik ga optreden ben. Alles hangt direct perfect.
0: Oeh, dat is dan beneden.
1: Ja, dat is dan beneden. In het waskot en die zaken.
0: Amai, dat is dus allemaal goed over nagedacht.
1: Ja.
0: En de speelkamer nu is
1: een,
0: geen speelkamer meer.
1: Ja, inderdaad. Dat is zo'n hoekje voor een boekje te lezen. En daar komt zonnetje toe. En, ja, dat is nog altijd leuk.

Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achter in het geleend. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

0: Oh, misschien wel een van de prachtigste nummers van Louis Neefs. Annelies uit Sas van Gent. Vanmiddag op bezoek bij zoon Gunter Neefs. We hebben het ook over de huishoudelijke taken gehad. Poetsen wordt uitbesteed. De poetsvrouw van Gunter die is al lang in zijn leven.
1: Langer dan Tanja, hè? Ja, tuurlijk.
2: Waarom is dat zo natuurlijk?
1: Omdat ik woon vrij vroeg alleen.
2: Ja. Want jij woonde met jouw broer samen dan toch, hè? Ja.
1: Met mijn broer konden wij in het ouderlijk huis blijven wonen. En dat was fantastisch, want er was een rechter die dat uitgesproken had van... Ja, weet je wat, laat die jonge gasten daar maar groot worden. Hè? En mijn grootvader, dus de papa langs de kant van mijn vader... Mm-hmm. De echte Louis Neefs, die mocht op ons... alle financiën regelen.
2: Die was voogd. Ja.
1: Die was echt voogd voor ons. En dat was uitzonderlijk, want normaal moesten wij ergens geplaatst worden. En dat was eigenlijk... waren wij super blij. Dan die rechter dat besloten had om te zeggen van... Laat de jongens maar doen. En die gaan ook zo groot worden. Mm-hmm. Je ziet, de Mechels is er nog niet uit. Groot worden. En dat was ook zo. Mm-hmm. En dan op een zeker moment, als ik 18 jaar was... ben ik alleen gaan wonen in Hombeek. Mm-hmm. Heb ik Tanja leren kennen. En toen had ik al een poetsvrouw. Hallo.
2: En dat was de Diede.
1: Dus en dat was ons Lisette. En die poetste daar. En dan kwam Tanja daarbij. En dan was ze, die zit mijn schoenen hier nu. Ik zeg, ja, maar we moeten... geef dat even tijd. En dat even tijd tot nu. Ik ben 60. En dat is een deel van onze familie geworden.
2: Maar ja, en poetst ze bij je broer ook?
1: Nee.
2: Dus jij hebt ze meegebracht. Je hebt ze gekregen.
1: Ja.
2: Zeg, Gunter, ik, het is eigenlijk de eerste, wij hebben eigenlijk nog weinig over jouw jeugd gesproken. Nu heb jij dat prachtig nummer over jouw mama uitgebracht.
1: Ja.
2: Heeft dat te maken met wat er met jou gebeurd is, dat je ineens daar meer over praat of openlijk meer open?
1: Nee, dat denk ik niet.
2: Nee?
1: Nee, dat denk ik niet. Of het zou kunnen, maar niet dat ik aanvoel.
2: Mm-hmm.
1: Nee, dat is echt ontstaan bij liefde voor muziek. Ik zat samen met Stef Bos en op een zeker moment ging het erover mijn vader dit en mijn vader dat. Ik zeg, ja, maar Stef, iedereen praat er altijd over. Ik zeg, mijn moeder was zeker even belangrijk. Ik zeg, en jammer genoeg zat hij ook in het auto-ongeval.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat was twee keer iets... onwezenlijk. Hè. Als je nu ziet, er zijn oorlogen en mensen zitten er dagelijks in. Hè, die hun ouders verliezen. Je mag daar niet op denken, maar... ik heb al gezegd tegen onze jongens ook, hè, als die dan aan de lijn hangen... ik ben wat moe in dit en dat. Ik zeg, niet zagen. Ik zeg, je moet eens een keer meemaken als je morgen in de loopgraven zit of...
2: Ja. Ja.
1: Dat is wel andere koek, hè, in de kou. En,
2: Want welke waarden hebben jullie meegekregen?
1: Manneke staan.
2: Ja.
1: En wel, ik denk alle waarden die er moesten zijn, hè, beleefdheid en al die zaken, denk ik dat voor u 15 er al in zitten. Ik heb dat ook gezien, hè, want op een zeker moment had ik een kennissenkring. In cafés in Mechelen en zo. En allemaal deugen eten. Hè. Ja, dat waren... net niet een bak zo kinderen. En dat je op een zeker moment dacht... Ja, wat ben ik hier nu aan het doen? Hier moeten we toch even de koers wat veranderen. En dan serieus draaien aan het sturken. En dan komt dat wel goed. En dat is allemaal... min of meer toch goed gelopen.
2: En dat is inderdaad tot de waarde die je meegekregen hebt voor je 15e.
1: Ben
2: dat
1: ik
2: je
1: zeker
2: dacht
1: van.
2: Ja.
1: Ben ik zeker van.
2: Denk je soms van. Stel dat het niet gebeurd was, hoe zou ons leven er dan nu uitzien?
1: Zover niet, maar wat je wel hebt, dat is. Je krijgt kinderen en dan heb je wel. Ik had wel graag willen laten zien van.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind. We wisten al langer dat Gunter Neefs een echte familieman is. Hij is super fier op zijn twee zonen. Was hij vroeger ook de papa die 's ochtends vroeg de boterhammetjes smeerde?
1: Ik kon het niet geloven. Totdat ze zei, van stop er alsjeblieft mee, want het is belachelijk wat je nu aan het doen bent. Maar ik zie dat nu nog altijd. Allee, spik mee ergens, morgens vroeg, ja, voor die gasten. En ons mannen doen dat nu ook. Dus die bij hun thuis, als je dan komt, zijn die ook spik mee aan het maken.
0: Ah, dat is wel schoon. Ja. Oké. Okay. Ik wou zeggen, is er iets?
1: Nee, ik moet mijn benen strekken, excuseer. Ja. Dus mijn horloge trilt nu en zegt, het is dringend tijd om je benen te strekken.
0: Allee, strekt u benen. We gaan maar recht staan, zo, als dat moet.
1: Dan kom van dat gat af.
0: Kom van dat gat af, ja.
1: Hier hebben we er een, hè. Die
0: hier, er is er een thuis.
1: Ja, en dat is zelden, hè. Want dus die woont normaal in Brussel. Ja? En die is nooit...
0: Goedemorgen. Ah, maar die kennen wij.
1: Goedemorgen.
0: Hela.
1: Die naar mij wel aanspoort. Dag, jongen. Om mijn linkerhand, want alles is links geraakt bij mij.
0: Ja.
1: En om mijn linkerhand wat meer in de lucht te steken, dat die beweegt.
0: En, ja,
1: dat...
0: en wat heb jij gemaakt, Lin? Vertel.
2: Ja, het is een soort van poster dat hem herinnerd wordt om ook zijn linkerhand te gebruiken.
0: En wat staat er? High five for left hand.
2: Ja.
0: Maar heerlijk.
1: Ja, en... ik heb vrij lang in het ziekenhuis verbleven, maar dan ook op de revalidatie. Mm-hmm. En ik had gezegd, het enige wat ik hier nog mis is zeezicht. En ik denk dat Len de dag daarachter stond er een grote poster met een zee erop en zo. Dus had hem dat allemaal gemaakt voor mij. Dus op dat vlak heb ik twee geweldige zonen.
0: En wie speelt er piano? Speel jij piano?
1: Nee, jammer genoeg. Ik heb dat wel gezet in de hoop dat onze kinderen... maar dat is niet echt geweldig gelukt.
0: Er lacht er een in de keuken.
1: Ja.
0: Oh, Len, was het zo met verplichte pianoles? Smakelijk, trouwens.
2: Dankjewel. Wij mochten altijd echt kiezen wat we wouden doen.
1: Fout.
2: Eén jaar wou ik piano doen. En ik zeg, ik ga nu piano doen. En na een jaar was ik het beu. Ik zeg, papa, ik ga stoppen. En die zeiden, oké. Ik dacht van, eigenlijk hadden jullie echt moeten zeggen van, doe dat even door.
1: Ja.
2: Want dan kon ik het misschien nu, maar...
0: Dus niemand speelt hier een instrument?
2: Dat mijn broer wel. Mijn broer speelt drum.
1: Nee, ja, ik moet gewoon denken... Neil heeft nu een prachtig huis in Neppegem. En eigenlijk heel groot. Maar dat drumstel staat hier nog altijd. Dus ken het, de rommel, de rommel is gebleven.
0: Ja.
1: Hé, dat mag bij papa en mama blijven. Ja, dat is leuk, dat is fantastisch.

0: Thistle House van Shakin' Stevens. Ik zou kunnen samenvatten dat er drie grote liefdes zijn in het leven van Gunter Neefs. Zijn familie, de muziek en auto's. Er staat er trouwens eentje te blinken in zijn garage.
1: Ja, dat is erin geslopen.
0: Ja?
1: En al hetgeen aan motoren had, of... dat is nog een buitenboordmotor. Kijk, ik heb er beneden nog eentje liggen voor hier te varen op de vaart.
0: Maar een boot is er niet. Is
1: ja,
0: wel
1: een rubberbootje. Hè.
0: Okay.
1: Geen jacht. Hè.
0: Ja? En hebben de kinderen dat ook?
1: Ja, de oudste die werkt bij BMW. Dus die is autoverkoper. Die heeft mijn stijl volledig overgenomen.
0: Maar zeg, de ene maakt muziek en de andere is autoverkoper. Ja. Je hebt je echt in twee gesplitst.
1: Ja, hoe je die verdeling kunt maken, dat wist ik zelf niet. Want een zaadcel zo groot is dat niet. Hè. Dat weet jij ook, hè? Ja.
0: Dat weet ik ook, Gunter. Ineens bedenk ik mij dat. Heb jij na het ongeval nooit schrik gehad om dan toch terug in een auto te kruipen?
1: Nee. Nee, er zijn nog mensen die dat gevraagd hebben. Nee, eigenlijk niet. Ik weet nog wel, als mijn tante mij kwam halen, hè, ons tante Connie, die kon toen wel, en die kwam mij halen, dat die te dicht tegen de vangreling reed en zo. En dan had ik wel bang.
0: Ja.
1: Dat ik zei van, ah, red eens een beetje meer in het midden en zo. Ja.
0: Zeg, kom, ga terug naar de koffie.
1: Naar boven, heb ik je.
2: Als de muren konden praten.
0: Je zei het daar straks al, jullie hebben een tweede thuis in Spanje.
1: Ja.
0: Ja. Zijn jullie daar echt veel? Is het de bedoeling om daar ooit te gaan wonen?
1: Voor te wonen is dat appartement niet echt top, top, top. Ja. Dat is niet echt een woonappartement. Maar dat speelt wel door je hoofd om te zeggen van... Als we nu allemaal wat verder zijn, zou ik wel graag naar een land trekken waar het wat warmer is en waar de prijzen ook nog wat normaler zijn voor iets gaan te eten of te doen. Ik moet het u niet vertellen, je bent zot van Portugal.
0: Ja.
1: Ja, dat is vergelijkbaar allemaal. Hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus op dat vlak is het iets waar ik wel, wel van droom.
0: Maar tegen dan zijn er misschien kleinkinderen.
1: En ah, wel. Maar, dat heb ik daar juist nog niet verteld. Kijk, dus onze Neel is 10 jaar al met Silke. En om het te zeggen dat de vriendschap tussen de schoonouders echt wel heel, heel tof is. In die zin dat zij in het appartementsblok waar wij zitten ook een appartement hebben gekocht. Dat kun je toch niet geloven, zoiets. Dat is toch fantastisch?
0: Dat is fantastisch, ja. Maar ja, dan gaan de kleinkinderen nog niet echt naar Spanje komen, hè, als de oma en de opa's daar wonen. Hè.
1: Ja, maar dan is er toch misschien al meer mogelijkheid om daar te logeren of weet ik wat. Hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan is het gewoon wat vechten. Hè.
0: Ja, dat is dat. Dan is het populair te zijn.
1: Ik ga ze nu al verwittigen in deze soort van podcast dat mijn rechter nog altijd heel goed is.

0: Gunt de Neefs had werk gemaakt van zijn brief over de toekomst. Want ook aan hem had ik gevraagd: stel Gunter dat we elkaar jaren niet meer gaan zien. Over 10 jaar stuur ik jou een mailtje met de vraag: Gunter, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Ik heb het hier opgeschreven.
2: Amai, dat is mooi geschreven.
1: Ik heb mijn vulpen nog eens boven gehaald.
2: Wauw.
1: Ja. Dag Anja. Ondertussen zijn we 10 jaar verder en is er wel wat gewijzigd in mijn leven op mijn 70ste verjaardag. Ooit begon ik als autoverkoper. Dat is iets wat is blijven kriebelen. Ik heb in het Mechelse ondertussen een loods gebouwd om oldtimers te stockeren. Iedereen is bezig over duurzaamheid en ik wil die schoonheid waar we mee opgegroeid zijn in beweging houden en een nieuw leven geven. Dus ik verkoop daar in Gunters Garage oldtimers. Het geeft me zoveel rust en voldoening om die interesse te delen met echte autoliefhebbers. Ik zing nog steeds, want dat doe ik heel graag, maar op minder grote evenementen en ik doe geen theatershows meer. Muziek en oldtimers zijn mijn leven en mijn passie. En heb mijn beroep ervan kunnen maken. Hoe schoon is dat? Het gaat je goed, Anja. Lieve warme groet, Gunter.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Belgische brandweerzones gaan helpen bij de natuurbrand in Nederlands Limburg. Die is wel onder controle. En in Leipzig in Duitsland heeft het luchtverkeer een tijd lang stilgelegen door een incident met een onbekend voorwerp. De drie brandweerzones uit onze provincie Limburg zijn gevraagd om hun brandweer om de brandweerlui en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar wel nog actief. En daarom zijn de extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van Zone Oost-Limburg.
1: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
0: Intussen zeggen de veiligheidsregio's in Nederland dat de hulpdiensten nog meer gelijktijdige natuurbranden niet zouden aankunnen. Daarvoor zijn er te weinig 4x4 blusvoertuigen en onvoldoende speciaal opgeleid personeel. Ook in Vlaanderen zou dat een uitdaging zijn, maar bij ons is de laatste jaren wel geïnvesteerd in meer capaciteit. Er zijn nu zo'n 45 blusvoertuigen en er worden ook al maar meer brandweerlieden. Zijn er te weinig 4x4 blusvoertuigen en onvoldoende speciaal opgeleid personeel. Ook in Vlaanderen zou dat een uitdaging zijn, maar bij ons is de laatste jaren wel geïnvesteerd in meer capaciteit. Er zijn nu zo'n 45 blusvoertuigen en er worden ook al maar meer brandweerlieden specifiek opgeleid voor natuurbrand.

0: Maar ja, dan ga je het vuur een klein beetje meer opwachten en ga je natuurlijk een groter vuur moeten bestrijden. Door de brand bij de bron aan te pakken, ga je met minder middelen, weliswaar die sneller moeten ingezet worden, gaan we ervoor zorgen dat de brand minder groot wordt, maar ook uiteindelijk minder middelen nodig hebben.
1: Benzine of diesel tanken is vandaag een stuk goedkoper geworden. Door onze maximumprijzen zijn prijsdalingen van ruwe olie snel voelbaar aan de pomp. En daardoor kan het verschil in de prijs van een liter benzine tussen ons land en Nederland nu oplopen tot 70 cent. Heel wat Nederlanders rijden dan ook de grens over om bij ons te tanken.
2: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
3: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
1: De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was vlak voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst, zegt de Duitse overheid. Katrien van der Schoot, wat weten we al?
4: Wel, we weten van DHL en van de Duitse minister van Transport dat het vrachtvliegtuig net ging landen, maar moest optrekken omdat het was gebotst tegen een vliegend voorwerp. Het vliegtuig liep schade op, maar kon doorvliegen en veilig landen in Hannover. Dan werd er voor middernacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media ging het om een drone waar mogelijk springstof aan was vastgemaakt en lag die in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. De politie heeft het incident als een mogelijk misdrijf tegen de staatsveiligheid bestempeld. Toch wel een opmerkelijk incident, want Leipzig is een luchthaven voor vracht- en passagiersvliegtuigen en voor militaire transporten.
1: Dankjewel, Katrien. De twee Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën werden getroffen door de bliksem zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, dat laat het Franse parket weten. De twee, jongens van 14 en 21 jaar, waren aan het wandelen met een groep die onderweg was naar een berghut toen een onweer losbarstte. Volgens het parket is er geen sprake van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Er was onweer voorspeld, maar de intensiteit ervan was onverwacht. De Europese Unie heeft 1,4 miljard euro aan interesse gekregen van bevroren Russische tegoeden. De EU had dat geld van de Russische Centrale Bank geblokkeerd als strafmaatregel na de Russische inval in Oekraïne. Het bedrag zal nu gebruikt worden om Oekraïne te helpen, zegt Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij vindt dat Rusland moet betalen voor de vernielingen die het heeft veroorzaakt. De voorbije nacht zijn bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 17 doden gevallen en meer dan 40 gewonden. Deze namiddag opklaringen en wolkenvelden met hier en daar nog een buitje. Het wordt geleidelijk zonniger vanaf de kust en tot 27 graden. Morgen iets frisser, tot 24 graden, met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig, daarna wolken. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag kunnen we 30 graden halen. We begonnen dit bulletin met de natuurbrand in Nederlands Limburg. Die is grotendeels onder controle, maar omdat er nog dagen geblust zal moeten worden, gaan brandweerlui uit Belgisch Limburg hun collega's nu helpen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Goedemiddag. Door een ongeval is er 20 minuten file op de E34 van Zelzaten naar Knokke, tussen Zelzaten-West en Assenede. Eén rijstrook is daar versperd. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne is de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. En ook richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de binnenring rond Brussel moet je vertragen tussen Tervuren en Oudergem. Dat komt door een ongeval op de aansluiting met de E411 naar Namen.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, topcollectie.
6: Lars de Grote.
8: De

Dat heb ik vanmorgen ook nog gezegd in de lift. En dat werd me niet echt in dank afgenomen. Duw een beetje. Er kan nog eentje bij. Maar goed, hier ben ik dan toch. Met een verse lading Evergreens. Met onder andere Jimmy Frey. En kijk, de volgende die staat ondertussen ook al te dringen. Een zeer goede middag.

Een evergreen uit de jaren 80. Eentje zonder woorden. Maar wel goed voor een plekje in het geheugen van al wie in de jaren 80 wel eens televisie keek en van een beetje actie hield. Jan Hammer, de huiscomponist van Miami Vice met Crockett's Theme. Trouwens, de acteur die Sonny Crockett speelde, die was eigenlijk maar derde keus. De makers hadden eerst Jeff Bridges op het oog en dan Nick Nolte, maar die konden niet of ze hadden geen zin. En uiteindelijk werd het dus Don Johnson. Straf.

0: Heerlijke evergreen van eind jaren 60. George Baker Selection, Little Green Bag. En zo dadelijk, eentje van eind jaren 70.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

0: The Three Degrees, He's a Runner. Vandaag net 10 jaar geleden is Freddy Sunder stilgevallen. Dan is hij gestorven. Freddy werd geboren als Frits Sunderman. Hij was zanger en gitarist in het orkest van Francis B., later het BRT Jazz Orkest. Hij speelde met Peggy Lee, met Sammy Davis Jr., Shirley Bassey en Toots Thielemans. Maar zijn carrière is hij begonnen als zanger van Amerikaans klinkende liedjes, zoals Rio Rita Boogie. Freddy Sunder is gestorven op 5 augustus 2016. Dat is vandaag net 10 jaar geleden. Hij is 85 jaar geworden.
1: Life's complete, to have you here.

0: Katrina and the Waves, wat hou ik van je, que te quiero. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 van Voor Kleine Bareel en 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. Ook op de A12 tussen Strombeek en Meissen moet je opletten door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De rechterrijstrook is daar versperd door een defect voertuig. En richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten file tussen Wezenbeek en Oudergem. Dat komt door een ongeval op de aansluiting met de E411 naar Namen.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Natuurlijk moet je de wereld ontdekken, maar ja, dat betekent ook dat je nooit helemaal terug kan keren naar de dingen zoals ze waren. En dat wist François Zardy ook, 60 jaar geleden.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nog steeds à volonté.
5: This is the muscle van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
6: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

Zeg, Hela, dat is niet eerlijk. Iedereen is zich aan het amuseren. En kijk, ik zit hier, helemaal in mijn eentje. Wat is dat voor zomer? Bananarama, it's a cruel summer. Nou, gelukkig is er nog Radio BNE met de mooiste evergreens. En met de beste artiesten van bij ons. Uitstekend gezelschap via DAB+ en VRT Max. Onder andere. Ik zit

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting.
3: Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op Colruyt.be.
6: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Volgens de Duitse overheid botste een vrachtvliegtuig van DHL er vlak voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp. Katrien van der Schoot, weten we intussen al wat meer?
1: Ja, we weten dat het vrachtvliegtuig net ging landen, maar moest optrekken omdat het was gebotst tegen een vliegend voorwerp. Het toestel liep schade op, maar kon doorvliegen en veilig landen in Hannover. En dan werd op de luchthaven van Leipzig net voor middernacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media was daar springstof aan vastgemaakt en lag hij naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De politie heeft het incident als een mogelijk misdrijf tegen staatsveiligheid bestempeld. Het incident heeft het luchtverkeer op de luchthaven van Leipzig urenlang verstoord.
0: Dankjewel, Katrien. De twee Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën werden getroffen door de bliksem zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, dat laat het Franse parket weten. De twee, jongens van 14 en 21 jaar, waren aan het wandelen met een groep die onderweg was naar een berghut toen een onweer losbarstte. Volgens het parket is er geen sprake van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Er was onweer voorspeld, maar de intensiteit ervan was onverwacht. In Sclessin in Luik is gisteren een lichaam uit de Maas gehaald. Dat zegt het parket. Er werden sporen van verwondingen vastgesteld op het lichaam. Mogelijk messteken, maar hoe de persoon om het leven kwam is niet duidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer wordt niet gecommuniceerd. Er volgt nu een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen. En op de Meer in Antwerpen is de lingerieafdeling van groot warenhuis Ino vandaag gesloten. Er is een bestrijdingsfirma voor vlooien aan het werk. Ino schakelde de firma in omdat er geruchten de ronde deden. Na een controle bleek een sluiting niet nodig. Maar om zeker te zijn en om de bestrijdingsfirma alle ruimte te geven, heeft Ino toch warenhuis Ino vandaag gesloten. Er is een bestrijdingsfirma voor vlooien aan het werk. Ino schakelde de firma in omdat er geruchten de ronde deden. Na een controle bleek een sluiting niet nodig. Maar om zeker te zijn en om de bestrijdingsfirma alle ruimte te geven, heeft Ino toch besloten om de verdieping met lingerie

0: vind het wel goed dat ze het aangeven en dat we toch geen risico hebben gelopen om iets op te doen. Hè.
1: Ah, oei. Flo, ja, dan gaan we daar niet binnen inderdaad. Nee, dat is zo hygiënisch.
2: De andere afdelingen van de winkel zijn wel gewoon open. Eerst nog opklaringen en wolkenvelden met hier en daar een buitje. Daarna geleidelijk zonniger vanaf de kust en tot 27 graden. Morgen iets frisser tot 24 graden met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Meer op 14nieuws.be.
3: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen 20 minuten file rijden tussen Strombeek en Meissen. Door een defecte vrachtwagen is de rechte rijstrook versperd. Op de Antwerpse ring heb je nu alleen maar lichte vertragingen. Op de buitenringen rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring is de weg vrijgemaakt op de aansluiting met de E411 naar Namen.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Duclair. Maar die moet nu een jaar of 57 zijn. Ze was de dochter van de manager van Gilbert O'Sullivan. En die twee kwamen ook los van het werk erg goed overeen. Vandaar. Alles Claire? Dan is het nu aan Eros Ramazzotti.

Laat je volledig gaan, doe maar lekker gek. Hier kennen ze je toch niet. De Four Tops, Loco in Acapulco. Steven de Rosiers, die doet vandaag gewoon niks. Hij zegt, het is mijn enige vrije dag en ik wil er volop van genieten. Het enige wat ik doe is luisteren naar Radio Bene. Wel, niks doen, ook dat is een kunst. Enjoy Steven en dankjewel voor je complimentjes via de reageerknop van Radio Bene op VRT Max.

0: met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nog steeds al Volonté.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Gimme Hope Joanna, Hoop doet leven. Eddie Grant bij Radio Bene. En dan heb ik nu een evergreen van 75 jaar geleden. Gezongen door vier jongens uit Massachusetts. Vier broers met Oekraïense roots en met een echte million seller in 1951. The James Brothers. Hey.

0: Madonna, Express Yourself. Op de buitenring rond Brussel moet je rekening houden met 15 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dat komt door een ongeval op de aansluiting met de E19 daar.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: iconisch gerief uit de jaren 60. Broken Harem, A Whiter Shade of Pale. En zo dadelijk een prachtige ballade van midden jaren 70.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
2: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes...

Barry Manilow, Mandy. Gisteravond moest hij een concert geven in Lexington, in de Amerikaanse staat Kentucky, maar drie kwartier voor de show heeft hij het optreden moeten annuleren. Onvoorziene omstandigheden, dat is de officiële versie. Ja, de zanger sukkelt al een hele tijd met zijn gezondheid. Hij is er nu 83. Ik ben eens gaan kijken en de show van vanavond in Ohio, wel, die staat voorlopig wel nog altijd gepland.

Blue en de Hollywood Bananas dans Les Petites Rues de Singapour. Heb je de babbel van Anja Daams met Gunther Neefs gemist? Wel, dan is dat geen enkel probleem, want elke aflevering van de podcast Als de Muren Konden Praten vind je makkelijk terug op VRT Max. En morgen gaat Anja langs bij een ultrasporter, bij Mathieu Bonne. Morgenmiddag tussen 12 en 1 op Radio BNE.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: is 3 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Duitse parket bevestigt dat er op de luchthaven van Leipzig een drone is ontdekt met een springlading en dat een andere drone tegen een vrachtvliegtuig is gebotst. Katrien van der Schoot, vat het voor ons eens samen. Wat weten we intussen?
1: Wel, het ging dus om 2 drones. De eerste werd gevonden aan de zuidelijke landingsbaan. Daar zat een explosief in, bevestigt het parket, en dat werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landen. Het moest een doorstart maken omdat de luchthaven gesloten was door dat eerste incident. En dat vliegtuig is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht. Het toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover. De luchthaven van Leipzig is helemaal uitgekampt en uiteindelijk veilig verklaard. Dit incident doet denken aan een brand 2 jaar geleden in een logistiekcentrum van DHL op dezelfde luchthaven. En toen wezen westerse inlichtingendiensten naar Rusland.
0: Dankjewel, Katrien. Bij ons gaat de politie aan de Oostkust een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en kan beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat biedt meer mogelijkheden, zegt korpschef Dimitri van Damme van de Zone Blankenbergen Zuinkerken.
2: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen ophouden. Omdat we weten dat al 1 uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
0: Ruim 3000 inwoners van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht hebben bijna 5000 ideeën ingediend voor een nieuwe naam voor de fusiegemeente. De voorstellen kwamen uit alle deelgemeenten, ook uit Zwijndrecht, waar er lang protest was tegen de fusie. Burgemeester Mark van de Vijver.
3: Enthousiasme is misschien een groot woord, maar dat een aantal mensen ook beginnen inzien dat die nieuwe gemeente dus opportuniteiten bevat. De voornaam die blijft dus dezelfde. Zwijndrecht blijft Zwijndrecht. Kruijbeke, Melzele, Kildrecht, noem maar op. Die blijven dus allemaal bestaan. En als mensen die nieuwe naam niet willen gebruiken, kunnen zij gewoon die voornaam gebruiken, plus dan de juiste postnummer.
0: 13 leden van verschillende adviesraden gaan nu 5 namen kiezen uit die 5000 voorstellen. Daarna kunnen de inwoners stemmen. Eind dit jaar volgt...
3: ...allemaal bestaan en als mensen die nieuwe naam niet willen gebruiken, kunnen zij gewoon die voornaam gebruiken, plus dan de juiste

0: wolken. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Wezenbeek en Machelen. Maar daar is de weg nu vrijgemaakt op de aansluiting met de E19.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, topcollectie.
2: Lars de Grote.

Donna Summer, I Feel Love. Ik zie dat het vandaag heel precies 60 jaar geleden is dat de 7e LP van de Beatles verscheen. Dat is een plaat die beschouwd wordt als een van de grootste en meest innovatieve ooit. De naam van het album is Revolver. Het verscheen op 5 augustus 1966. En dit hier is één van de vele pareltjes. MUZIEK

Alison Moyet, ondertussen ook al 65 jaar, maar nog altijd niet uitgezongen. Integendeel, op maandag 28 september komt ze naar de AB. En dan gaat ze vooral liedjes zingen uit de tijd van haar groepje Yazoo. Begin jaren 80, weet je nog. Alison Moyet en Love Resurrection. En dat is Joe Harris. Die mens heeft ook wat meegemaakt.

0: Blijven gaan, dat was de boodschap. Brian Ferry, Don't Stop the Dance.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvulden.

Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Net als Barry Manilow heeft hij gisteravond, in zijn geval in Canada, op het laatste moment een concert moeten annuleren. Omdat hij er gewoon niet geraakte, naar het schijnt. Er was een probleem met zijn vervoer. Dat concert is nu verplaatst naar volgend jaar. Maar dat wordt misschien een beetje tricky, want hij zal er dan 82 zijn. All systems go ondertussen voor de show van Suzanne en Freek, nu zondag. Dan spelen ze live op Suikerrock in Tienen.

0: Een Belgisch souveniertje van begin jaren 80. Scooter and You. Het is rustig op de weg. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

april 1974 wonnen ze het Eurovisie Songfestival met Waterloo. En diezelfde maand lag er al een nieuwe single in de winkel. Het IJzersmeden enzovoort. En vanaf dan was het inderdaad het ene succes na het andere. ABBA, Honey Honey.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Een buikdanseres gaf het beste van zichzelf, maar het werd een beetje te veel op den duur. De Hollies. Stop, stop, stop. Dat volstaat. Nou, de Hollies waren groot in de jaren 60. Een jaar of 10 geleden was er geen hitlijst. Of er stond wel iets van Adele in. Dit zong ze als een soort dialoog met zichzelf. Ja, hallo zeg.
1: Hallo.

0: zijn.
1: Gisteren heb ik nog de versie van Erik en Sanne gespeeld. En toen kreeg ik meteen de vraag om nog eens Boudewijn de Groot boven te halen. Klant is koning, in dit geval Peter Maas. Verdronken vlinder.

Jellen Parsons Project, Don't Answer Me. Vraag, wie komt er meteen na 4 uur om te zorgen voor sfeer en gezelligheid? Antwoord, Vanessa, met Radio BNE Goedgezind. Fijne dag verder en graag tot morgen. Radio.

0: Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Duitse parket bevestigt dat er op de luchthaven van Leipzig een drone is ontdekt met een springlading. En dat een andere drone tegen een vrachtvliegtuig is gebotst. Katrien van der Schoot, wat weten we intussen?
1: Wel, het ging dus om 2 drones. De eerste werd gevonden aan de zuidelijke landingsbaan. Daar zat een explosief in, bevestigt het parket, en dat werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landen. Het moest een doorstart maken omdat de luchthaven gesloten was door dat eerste incident. En dat vliegtuig is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht. Het toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover. De luchthaven van Leipzig is helemaal uitgekampt en uiteindelijk veilig verklaard. Dit incident doet denken aan een brand 2 jaar geleden in een logistiekcentrum van DHL op dezelfde luchthaven. En toen wezen westerse inlichtingendiensten naar Rusland.
0: Dankjewel, Katrien. De politie aan de Oostkust gaat een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat geeft ons meer mogelijkheden, zegt korpschef Dimitri van Damme van de Zone Blankenberge-Zuinkerken.
2: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen ophouden. Omdat we weten dat dat 1 uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
0: In Zuid-Frankrijk zijn 2 landgenoten vrijdag zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. De kabel waarmee hun parachute verbonden was met een boot kwam in volle vlucht los. De man en zijn dochter, afkomstig uit Brussel, kwamen daarop hard neer op het strand in Saint-Cyr-sur-Mer, niet ver van Marseille. Ze liepen zware verwondingen op aan de rug, polsen, armen en benen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat zijn regering het nieuwe Gaza-plan van de door de VS opgerichte Vredesraad afwijst. Het akkoord moest een einde maken aan de militaire operaties van zowel het Israëlische leger in Gaza als Hamas. De Palestijnse terreurgroep had het voorstel wel aanvaard. Netanyahu bereidt zich voor op de parlementsverkiezingen van oktober, maar hij staat onder druk van zijn extreemrechtse coalitiepartners. Die zijn tegen het voorstel van de Vredesraad en eisen een stemming binnen de regering om het te verwerpen. Zonnig weer tot 27 graden. Morgen iets frisser tot 24 graden. Met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig, daarna komen er wolken. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag mogelijk tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Weer tot 30 graden. Heel goedemiddag voor nu. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 20 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
0: Warmer, zondag mogelijk tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Weer tot 30 graden. Heel goedemiddag voor nu. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 20 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel op de A12 in Wilrijk.

Er is deze week al veel te doen geweest over de vele haatreacties die artiesten krijgen op social media over hun uiterlijk. Ze zijn of te mager of te dik, te opgespoten of te weinig opgespoten. Het is met andere woorden nooit goed. En Cher vindt het allemaal te onnozel voor woorden. Cher is 80, maar ze ziet er 35 jaar jonger uit. En ja, dat heeft veel werk en veel geld gekost, maar zij voelt zich daar goed bij. Dus wat zouden wij ons willen moeien? Zeer welkom en goedemiddag. Mooie mensen allemaal.

0: fantastische Itzilia, er is meer tussen hemel en aarde. Of zoals Hamlet ooit sprak, there are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. Shakespeare schreef Hamlet rond het jaar 1600. En dan is het heerlijk aan boeken, hè, dat personages die eeuwen geleden hun avonturen beleefden, je vandaag nog de tijd van je leven kunnen bezorgen. In vergelijking daarmee is 1954 gewoon gisteren. Dus zullen wij rocken alsof we nog 16 zijn?
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Janis Ian, Fly Too High. Fijn nieuws over Johan Verminnen vandaag. Zijn afscheidsconcert op 18 februari in de Grote Post in Oostende was onmiddellijk uitverkocht. En daardoor is er nu een tweede concert toegevoegd op dinsdag 26 januari volgend jaar. Zo krijgen nog meer fans de kans om Johan een warm en waardig afscheid te geven. Tijdens zijn afscheidstournee Afscheid van een Zanger wordt daarbij begeleid door 5 topmuzikanten. Een warm afscheid, dat heeft hij zeker verdiend.

0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Lois Lane. Niet het liefje van Superman, maar een duo uit Nederland. De zingende zussen Monique en Suzanne Kleerman. It's the first time. We zaten daarnet al in de jaren 50 met Bill Haley en his Comets. We keren nog even terug met Johnny and the Hurricanes. Red River Rock was toen zo'n populair melodietje dat er letterlijk geen woorden voor waren.

0: Peter Gabriel een man die iets heeft met de maan. Dit jaar brengt hij bij elke volle maan een nieuw liedje uit. En tegen het eind van dit jaar komt dan het hele album. Gabriel zal dus niet zo blij zijn geweest met het nieuws dat er vanochtend een stuk van een afgedankte raket van SpaceX is ingeslagen op de maan. Dat nieuws moet nog wel worden bevestigd, maar die inslag is alleszins voorspeld. Op de maan zou er daardoor een nieuwe krater moeten zijn van 20 meter breed en 5 meter diep. Dat is niet zo best, maar dat we dat kunnen weten en dat daar binnenkort waarschijnlijk foto's van zullen komen, dat vind ik echt pure waanzin. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 25 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 een vertraging in Aarselaar door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring een kwartier tussen Vilvoorde en Sint-Stevens-Woluwe. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken versperd. En op de E314 van Lummen naar Genk 10 minuten extra bij Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, goed gezind.
1: De tijd voor je leven. Vanessa van Hoven.

Van de maan naar de zon, met dank aan Bart Kael, die vorige zaterdag al een heel groot verjaardagsfeest van ons kreeg. 1 dag te vroeg weliswaar, want Bart deelt zijn geboortedag met Wil Tura. En het is Wil die we zondag in de bloemen hebben gezet op Radio BNE. Nu zondag wordt Willy Sommers 74. Daar hebben wij ook heel grootse plannen mee. 74 meezingers op rij. En jij kiest op VRT Max.

0: Ik heb even diep in hun ogen gekeken. En het klopt inderdaad niet hoor, wat de Four Seasons beweren. Want ook grote meiden huilen wel eens. Dadelijk een levende legende over heel heldere ogen.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio Bene, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur. Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die je kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Art Garfunkel, kom nog eens naar Parijs. De helft van Simon & Garfunkel is 84 en op woensdag 21 oktober treedt hij op in de zaal, de legendarische zaal L'Olympia. Wereldsterren hebben duidelijk iets met de Franse hoofdstad, maar Art gaat daar niet kamperen, zoals Céline Dion wel doet bijvoorbeeld. Hij houdt het dus echt op dat ene concert. Ik heb hem een jaar of 20 geleden, denk ik, gezien in Gent en dat was echt indrukwekkend mooi.
1: Nu ik ouder word,

Frans Bauer vroeg zich nog af waarom het leven toch zo gemeen kan zijn. Maar bij Marvin Gaye was de druk al helemaal van de ketel. He had Sexual Healing, de betere hijgplaat van begin jaren 80. Eind juli sloot Arno het muziekfestival Zomerarena in Kokzijden af. Heel straf voor een man van 82 het publiek weer de tijd van zijn leven bezorgde. Op 12 september kun je Adamo trouwens nog gaan bewonderen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

Wat is het Frans toch een mooie taal om in te zingen. En wat deed Adamo dat goed in 1964? Hij zingt het trouwens nog altijd Quand les roses. Ik bedacht net, voor zijn verjaardag zouden wij ook een heel mooi eerbetoon kunnen brengen, hè, op Radio Bene. Zoveel tijdloze klassiekers dat die man geschreven en gezongen heeft. Een van de allergrootste Belgen en een echte gentleman. De Franstalige Wiltura, of toch zoiets in die aard. Zou Adamo ook wel eens te maken krijgen met online haatreacties? Of zijn vrouwen daar toch meer het slachtoffer van? Dana Winder probeert er niet van wakker te liggen. Zij hoopt vooral om de VRT zomerhit te winnen. En dat met deze single, De Stilte van de Stad. Mooi weer van Dana.

0: Als je zo enthousiast kunt zingen en dat met een gebroken hart, dan ben je een hele grote. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Na het nieuws van 5, een man die zondag zijn verjaardag komt vieren hier.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5+1 gratis op Aquarius.
2: 5+1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viski.
4: Of een lekkere langoustien.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Duitse gerecht start een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. En er is opnieuw een geval van tekenencefalitis in de regio Turnhout. Het Duitse gerecht is met een terreuronderzoek gestart nadat er een drone met springlading was gevonden op de luchthaven van Leipzig en een ander vliegend voorwerp een vliegtuig in de lucht beschadigde. Katrien van der Schoot, jij volgt de zaak. Is er al meer nieuws?
1: Nog niet veel, maar het incident van gisteravond laat wordt wel ernstig genomen. Leipzig is een van de belangrijkste vrachtluchthavens van Europa en een strategische hub voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Er landen ook Oekraïnse Antonov-toestellen. En het zou dichtbij zo'n toestel zijn geweest dat de drone met springlading is ontdekt. En dat doet een belletje rinkelen, want 2 jaar geleden brak er brand uit in een lading in een depot van DHL. Van die aanslag wordt Rusland verdacht. De Duitse overheid is nog voorzichtig, maar de Oekraïense ambassadeur in Duitsland wijst nu al met de vinger naar Moskou. Wie kan het anders zijn, zegt hij.
0: Dankjewel, Katrien. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. De vrouw heeft milde klachten, maar het virus kan in zeldzame gevallen ook hersen- of hersenvliesontsteking veroorzaken. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor, maar de laatste jaren zijn er ook in Vlaanderen 3 à 4 besmettingen per jaar. In de regio rond Turnhout is het al de 2e besmetting op rij dit jaar. Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie nog op reis gaat naar risicogebieden als Oostenrijk of het zuiden van Duitsland en daar veel in de natuur vertoeft. AI-modellen van AI en Anthropic hebben bij tests opnieuw een grens overschreden. Ze hebben valse identiteiten aangenomen en geprobeerd om echte mensen in de val te lokken. Dat heeft de Britse AI-waakhond naar buiten gebracht. Steven Rombout, wat is daar precies gebeurd?
2: Wel, enkele AI-agents, dat zijn zelfstandige computerprogramma's die draaien op AI-modellen, kregen de opdracht om een cybersecurity-vraagstuk op te lossen. Maar daarbij zijn ze verder gegaan dan de taakomschrijving. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere valse identiteiten aangenomen. En op die manier hebben ze een menselijke beheerder van een open-source-project ervan overtuigd om kwaadaardige code goed te keuren. Dat kon wel alleen maar lukken omdat die Britse AI-waakhond voor de test opzettelijk bepaalde beveiliging had uitgezet. Echte schade is er niet aangericht, maar volgens de waakhond toont dit soort incidenten aan hoe snel de technologie zich ontwikkelt en toont het ook aan dat het belangrijk is om op dat vlak van veiligheid gelijke tred te houden.
0: Dankjewel, Steven. In Londen in het Verenigd Koninkrijk heeft een vrouw 4 mannen neergestoken. Dat gebeurde vlakbij Covent Garden, een bekende trekpleister bij toeristen. Volgens de politie heeft de vrouwelijke dader mogelijk mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar en zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is voorlopig niets bekend. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 5e etappe. Het is een pittige heuvelrit richting Belleville en Beaujolais. Jonas Maas, wat is er al gebeurd?
3: Wel, we zijn onderweg met een kopgroep van 19 rensters. Die zijn weggereden op de 4e klim van de dag. 8 gecategoriseerde beklimmingen vandaag. Het is dus echt wel een lastige etappe in de Beaujolais op smalle wegen. Met ook veel draaien en keren tussen de wijnranken. En bij die kopgroep 2 Belgen, Justine Gekiere en Lore de Schepper.
0: Wat gebeurt?
3: Wel, we zijn onderweg met een kopgroep van 19 rensters. Die zijn weggereden op de 4e klim van de dag. 8 gecategoriseerde beklimmingen vandaag. Het is dus echt wel een lastige etappe in de Beaujolais. Op smalle wegen met ook veel draaien en keren tussen de wijnranken. En bij die kopgroep 2 Belgen, Justine Gekiere en Lore de Schepper. Ook de bolletjestrui Puk Pietersen rijdt voorin. Zij heeft al

0: halen, krijgen de renners nog twee beklimmingen die zullen beslissen over hoe deze etappe kan uitdraaien.
1: Dankjewel, Jonas. Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen start deels bewolkt en meestal droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer. En zondag stijgt wel de kans op buien. Het Duitse gerecht opent een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Het luchtverkeer lag daar enkele uren stil door een botsing van een drone met een vrachtvliegtuig en de ontdekking van een drone geladen met springtuig. Leipzig is een belangrijke hub voor vrachtvervoer. Er landen geregeld toestellen uit Oekraïne. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel. Op de E314 van Lummen naar Genk sta je 1 uur in de file tussen Zolder en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1,5 uur tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 1,5 uur tussen Grimbergen en Sint-Stevens-Woluwe. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de buitenring 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Elders zijn de vertragingen beperkt. Door een bermbrand is op de E40 van Jabeke naar Frankrijk in Veurne de linkerrijstrook afgesloten. En in Bredene is door een ongeval de Koninklijke Baan afgesloten richting De Haan tussen de Breeweg en de Zeelaan.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, goed gezind.
3: Vanessa van Hoven.

zondag 74 kaarsen uitblaast. En die zaterdagavond al een groot verjaardagsconcert geeft in het casino van Blankenbergen. Zou hij al wakker zijn om 9 uur zondag om mee te genieten van alle grote hits en alle verjaardagswensen die daarbij horen? Wensen kun je dan posten op onze Facebookpagina, VRT Radio BNE. En daar roept Willy trouwens zelf ook al op om te stemmen voor jouw favoriete liedjes uit zijn omvangrijke repertoire. Willy op onze Facebookpagina, VRT Radio BNE. Ga eens kijken en dan in actie schieten.

0: Spencer Davis Group, Keep On Running. Een heel mooi, heel indringend en emotioneel lied nu van Snelle. Snelle verloor tussen zijn stiefzus Rana, die haar vader verloor aan dementie en die daar een heel mooie documentaire over maakte. Kind van dementie. Eén scène uit die documentaire bleef maar door Snelle's hoofd spoken. Een jongen die vertelde over het moment dat ze zich realiseerde dat het de laatste nacht zou zijn dat zijn ouders samen zouden slapen voordat zijn mama, die Alzheimer had, naar het verpleeghuis moest gaan. En toen dacht hij, dan komt er dus een moment dat je samen in bed ligt en dat je voor de allerlaatste keer dat nachtlampje uitdoet. Dat lijkt mij een bijzonder pijnlijk moment. En hij heeft daar een wondermooi lied over geschreven. Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: very much. I love you. The saxolette, I love you. My chiffon is wet, darling. My chiffon is wet. My wig is wet. I am tired. I can't. I am lost in all this. I'm overwhelmed. Okay, but you have to help me. You have to get up here and dance. You have to get up. Come on. Come on, help me. Help me. Come on and dance. Are you happy?
1: Er zijn van de liedjes waarvoor je speciaal naar Radio Benen moet luisteren, omdat je ze nergens anders meer hoort. En dit is er een van Get Dancing van Discotex en de Sexolettes. Dadelijk meezingen met de grootste hit van Rita de Neve.
2: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

Zou dit liedje in de nieuwe Feel Good Musical Hallo Radio 2 zitten? Het zou bijna moeten, hè? Studio 100 en Radio 2 maken samen een musical over de beginjaren van de Nationale Radio. Met herkenbare klassiekers en iconische Vlaamse hits uit de jaren 70. Dus als dit er geen is, dan weet ik het ook niet meer. Peter van der Veyren en Chris van Tongelen spelen om de beurt de hoofdrol. Ze hebben ondertussen ook beelden onthuld van hun spectaculaire transformatie tot Walter, hun personage. Die eerste exclusieve beelden van hun outfit en transformatie kun je nu zien op halloradio2.be. Première van de musical is voorzien voor 21 maart volgend jaar. Tickets zijn te koop via halloradio2.be of via VRT Max.

0: allemaal zo makkelijk was. You can win if you want. If you want to, you can win. Ze willen allemaal winnen in de vijfde rit van de Tour de France Femme. Ze zijn daar denk ik op dit moment begonnen aan de laatste steile helling. En ze zitten nog met een paar vrouwen vooraan. Dus er kan nog heel veel gebeuren in die laatste kilometers. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 20 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel komen er 3 kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring 1 kwartier tussen Grimbergen en Sint-Stevens-Woluwe. Op de E314 van Lummen naar Genk 10 minuten extra tussen Zolder en Houthalen, maar de weg is daar wel vrij. En in Bredene is door een ongeval de Koninklijke Baan afgesloten richting De Haan tussen de Breeweg en de Zeelaan.
1: De tijd voor je leven. Radio Bene.
2: Goed gezind.
1: Radio Bene. Vanessa van Hoven.

Dino Martin. Een vrolijke veertiger met reuma, maar daar is op concerten weinig van te merken. Hij geeft zich altijd voor de volle 100%. Cat Stevens die geeft zich overal volledig, ook in relaties. Eind 1968 was hij samen met topmodel Patty Darbanville, maar hun carrières waren niet te combineren. En toen ze na 2 jaar uit elkaar gingen, schreef Stevens het verdriet van zich af in een soort van rouwlied. Het voelde voor hem alsof zijn geliefde gestorven was. Vandaar een zin als: Why do you sleep so still?

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

dit is voor mij feest hoor. John Almond Trading met een geslaagde poging om iemand die al bezet is, toch voor zich te winnen. Als er geen passie is en het lijkt alsof je je zus kust, laat die dan vallen en kies voor mij. Drop the pilot. Cato is nog altijd heel gelukkig met haar Tom, dank u zeer. En dat zal niet in 1, 2, 3, 4 zomaar veranderen.

20 jaar oud, The Doors, Light My Fire. Volgende donderdag hoor je dat in de versie van Alex Agnew en The Moon Lovers. Niet op de radio, maar in de Mechelse Kruidtuin tijdens Parkpop. Alex zorgt daarvoor een fantastische, mystieke live-ervaring. Voor het programma is een eerbetoon aan oud-Beatle George Harrison. En helemaal op het einde is er ook nog een feest met DJ Kruidtuin.

Ja? Hou je daarvan? De tijd van je leven beleven of herbeleven. Door naar liedjes te luisteren. Uit je jeugd. En door ook wat nieuwe dingen op te pikken van artiesten van bij ons. Geen enkel probleem. Dan luister je vanavond gewoon verder naar Radio BNE. En morgen opnieuw. En zo alle dagen van het jaar. Ik kan je nog één dans schenken. En dan mag ik graag een nieuwe afspraak voor morgenmiddag 4 uur.

0: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 6:00. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Duitse gerecht start een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. En er is opnieuw een geval van tekenencefalitis in de regio Turnhout. Het Duitse gerecht is met een terreuronderzoek gestart nadat er een drone met springlading was gevonden op de luchthaven van Leipzig en een ander vliegend voorwerp een vliegtuig in de lucht beschadigde. Katrien van der Schoot, jij volgt de zaak. Is er al meer nieuws?
1: Nog niet veel, maar het incident van gisteravond wordt wel ernstig genomen. Leipzig is een belangrijke vrachtluchthaven en een strategische draaischijf voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Er landen ook Oekraïnse Antonov-toestellen. En het zou dichtbij zo'n toestel zijn dat de drone met springlading is ontdekt. Een tweede vliegend voorwerp botste met een vrachtvliegtuig van DHL dat op dat moment een doorstart maakte boven de luchthaven, maar zonder veel schade kon doorvliegen naar een uitwijkluchthaven. En dat alles doet een belletje rinkelen, want 2 jaar geleden brak er brand uit in een lading in een depot van DHL. Van die aanslag wordt Rusland verdacht. Ook nu wijst de Oekraïense ambassadeur in Duitsland al met de vinger naar Moskou. Wie kan het anders zijn, zei hij. De Duitse overheid geeft straks meer uitleg.
0: Dankjewel, Katrien. In Oekraïne zelf hebben honderden gezinnen met kinderen in de stad Kramatorsk een evacuatiebevel gekregen. Er zijn hevige Russische aanvallen op de stad. De gouverneur vindt het onaanvaardbaar om de kinderen te laten leven onder de Russische dreiging. In Kramatorsk zouden nog zo'n 50.000 mensen wonen, onder hen meer dan 2.000 kinderen. Het is de laatste grote stad in de regio Donetsk die nog onder controle van Kiev staat. De Russische troepen zouden zich op 20 kilometer van Kramatorsk bevinden. In Bredene is vanmiddag een man omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het ongeval gebeurde aan de oversteekplaats van de Koninklijke Baan ter hoogte van de tramhalte. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Door het ongeval is het tramverkeer tussen Oostende en De Haan zwaar verstoord. Er rijden vervangbussen. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. De vrouw heeft milde klachten, maar het virus kan in zeldzame gevallen ook hersen- of hersenvliesontsteking veroorzaken. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor, maar de laatste jaren zijn er ook in Vlaanderen 3 à 4 besmettingen per jaar. In de regio rond Turnhout is het al de 2e besmetting dit jaar, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
2: We zijn van plan om nu in de regio alvast de huisartsen en de neurologen en de spoedartsen erop te attenderen dat er sporadisch gevallen van tekenencefalitis zich voordoen in de regio. Niet meteen om daar onmiddellijk actie voor te ondernemen, maar om huisartsen attent te maken als zij patiënten zien met klachten, aanhoudende klachten, dat ze dan in het achterhoofd houden dat er een kleine mogelijkheid is dat de mensen een tekenencefalitis opgelopen hebben.
0: Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie op reis gaat naar risicogebieden als Oostenrijk of het zuiden van Duitsland en daar veel in de natuur vertoeft. De Nederlandse brandweer verwacht tegen 10:00 vanavond klaar te zijn met het blussen van de natuurbrand in Noord-Limburg. De brand is al een tijdje onder controle, maar de brandweer blust nog na. De camping in de buurt, die maandag ontruimd werd, is intussen ook weer open. Vanmiddag stuurde de Limburgse brandweer ook Belgische brandweerlui en bosbrandwagens om te helpen blussen. Zij ronden hun bluswerken rond deze tijd af en keren later vanavond weer naar huis. De situatie wordt vannacht wel nog verder opgevolgd, zegt Karen de Smet van de brandweer.
3: Het gebied wordt vannacht gemonitord door eigenlijk het Nederlandse Agentschap voor Natuur en Bos. Dus zij gaan zowel observeren, maar ook graafwerken uitvoeren, grondwerken doen met machines, met kranen, om ja, het vuur nog verder in te dammen. Want het vuur is nog niet volledig uit op dit moment. Morgen vroeg zal er opnieuw een evaluatie zijn door Brandweer Nederland en zou het kunnen dat er opnieuw een hulpvraag komt, maar vanavond is dat nog niet afgesproken. Maar ook graafwerken uitvoeren, grondwerken doen met machines, met kranen, om ja, het vuur nog verder in te dammen, want het vuur is nog niet volledig uit op dit moment. Morgen vroeg zal er opnieuw een evaluatie zijn door Brandweer Nederland en zou het kunnen dat er opnieuw een hulpvraag komt, maar vanavond is dat nog niet afgesproken.
0: In de duinen van Wassenaar bij Den Haag

0: brandhaarden te bestrijden. Sport. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Marlen Reusser werd tweede en behoudt de gele trui. Jonas Maas, het was een heel slopende etappe.
1: Jazeker, Dominique. Het was echt een strijd tussen de klassementsvrouwen. Op de laatste twee klimmen van de dag al meteen tussen de wijndranken in de Beaujolais. Demi Vollering demareerde en reed met onder andere gele truidraagster Reusser en Nivia Doma naar een ruime kopgroep toe. Pauline Ferrand-Prévot, de toerwinnares van vorig jaar, kon daar niet volgen. En zij verliest vandaag, net als in de tijdrit gisteren, meer dan 2 minuten. En lijkt samen met nog enkele andere klassementrensters nu al een kruis te mogen maken over eindwinst in deze Tour. Nivia Doma, Vollering en Reusser kwamen samen boven op de laatste klim van de dag. In de sprint dan leek de Poolse Nivia Doma nog bijna te kunnen verrassen. Maar Vollering kwam, zag en overwon. Ze kreeg Reusser dan wel niet uit de gele trui. Maar de Nederlandse deelde met haar sterke ploeg onderweg wel al een stevige tik uit aan enkele belangrijke concurrenten.
0: Dankjewel, Jonas. Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen start deels bewolkt en overwegend droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag neemt de kans op buien toe. Het Duitse gerecht opent een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Een vrachtvliegtuig botste er met een drone. Er werd ook een drone gevonden, geladen met springtuig. Leipzig is een belangrijke hub voor vrachtvervoer. Er landen geregeld toestellen uit de Oekraïne. Meer op 14nieuws.be.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Bredene is vanmiddag een man van 64 omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het slachtoffer werd aangereden op de oversteekplaats aan de halte renbaan. Door het ongeval was het tramverkeer tussen Oostende en De Haan enkele uren zwaar verstoord. Intussen kan één spoor opnieuw gebruikt worden. In Duitsland geeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken straks meer uitleg over de incidenten met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Daar botste een vrachtvliegtuig van DHL met een drone. Nabij een Oekraïens vliegtuig werd nadien ook een andere drone geladen met springtuig ontdekt. De luchthaven lag als gevolg daarvan enkele uren stil. Leipzig is een belangrijke vrachtluchthaven en een strategische draaischijf voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Het Duitse gerecht neemt de zaak zeer ernstig en is een terreuronderzoek gestart. In Londen in het Verenigd Koninkrijk heeft een vrouw 4 mannen neergestoken vlakbij Covent Garden, een bekende toeristische trekpleister. Volgens de politie heeft de vrouw van 47 mogelijke mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 54 en 52 jaar. 2 van hen liggen momenteel nog in het ziekenhuis, maar volgens de hulpdiensten zijn hun verwondingen niet levensbedreigend. In de Amerikaanse staat Michigan heeft de progressieve Abdul El-Sayed de democratische voorverkiezingen gewonnen voor de Senaat later dit jaar. Hij versloeg de gematigde kandidaten Haley Stevens, die de steun had van de democratische partijleiding. El-Sayed voerde campagne met thema's als betaalbare gezondheidszorg en kritiek op Israël. Hij neemt het in november op tegen de republikeinse tegenkandidaat Mike Rogers voor een zetel in de Amerikaanse Senaat. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Vollering was in een stevige rit met 8 hellingen de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlen Reusser, die leider blijft. De Poolse Nevia Doma was 3e. Reusser en Nevia Doma waren de enigen die Demi Vollering konden volgen.
1: Ik voelde me best prima en uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de tour bezig, dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak en mijn taak was aanvallen.
0: Vanavond nog enkele buien in het oosten, daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen begint bewolkt en overwegend droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 graden elders. Vrijdag hetzelfde weer, het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag stijgt de kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Shh, luister.
5: Hoi, kom op!
4: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

kom niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: we een muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes...

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: 14 nieuws met Alette Kortel. In Breden is vanmiddag een man van 64 omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het slachtoffer werd aangereden op de oversteekplaats aan de halte Renbaan. Door het ongeval was het tramverkeer tussen Oostende en De Haan enkele uren zwaar verstoord. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een beet van een teek. De vrouw heeft milde klachten. Tekenencefalitis komt al langer voor in Centraal- en Oost-Europa. Maar de laatste jaren zijn er ook bij ons 3 à 4 gevallen per jaar. De gemeente Mol roept inwoners en bezoekers op om zich te beschermen tegen beten en alert te zijn voor lichamelijke klachten. Dat zegt waarnemend burgemeester Lotte Vrijs.
1: We zijn op zich niet direct ongerust, maar we willen de mensen wel op een eerlijke manier informeren. Vooral ook om echt iets helemaal anders is dan de ziekte van Lyme, die dat we op zich allemaal wel kennen. En ik was er mij ook niet van bewust dat daar verschillende mogelijkheden waren. Ik moest er nog een tweede of een volgende situatie zich voordoen, dat mensen er tenminste al eens een keer van gehoord hebben.
0: AI-modellen van OpenAI en Anthropic hebben bij tests opnieuw een grens overschreden. Ze hebben valse identiteiten aangenomen en geprobeerd om echte mensen in de val te lokken. Dat heeft de Britse AI-waakhond naar buiten gebracht. Steven Rombout, wat is daar precies gebeurd?
2: Enkele AI-agents, dat zijn zelfstandige computerprogramma's die draaien op AI-modellen, kregen de opdracht om een cybersecurity-vraagstuk op te lossen, maar daarbij zijn ze verder gegaan dan de taakomschrijving. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere valse identiteiten aangenomen en op die manier hebben ze een menselijke beheerder van een open-source-project ervan overtuigd om kwaadaardige code goed te keuren. Dat kon wel alleen maar lukken omdat die Britse AI-waakhond voor de test met opzet bepaalde beveiligingen had uitgezet. Echte schade is er niet aangericht, maar volgens de waakhond toont dit soort incidenten aan hoe snel de technologie zich ontwikkelt en toont het ook aan dat het belangrijk is om op het vlak van veiligheid gelijke tred te houden.
0: Bedankt, Steven. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Vollering was in een stevige rit met 8 hellingen de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlene Reusser, die leider blijft. De Poolse Nivia Doma was derde. Reusser en Nivia Doma waren de enigen die Demi Vollering konden volgen.
3: Ik voelde me best prima en uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de tour bezig, dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak en mijn taak was aanvallen en aanvallen.
0: Eerst nog kans op een bui, later overal droog vannacht. Morgen start grijs, later meer zon en tot 24 graden in de Kempen. Vrijdag hetzelfde weer, het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag stijgt dan de kans wel op een bui. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van Oostuinkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil, toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijke nieuwe pisten ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkankers. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar patiënten is nog veraf. Dat zegt professor Sarah Maria Vent.
1: Ik denk dat is hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange weg, omdat we op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doel we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
0: In de Amerikaanse staat Michigan heeft de progressieve Abdul El-Sayed de democratische voorverkiezingen voor de Senaat gewonnen. Steven de Kranen in Washington, wat betekent de overwinning van El-Sayed?
2: De overwinning van El-Sayed in deze voorverkiezing laat vooral zien dat de progressieve en meer radicale linkse vleugel van de Democratische Partij in Amerika resultaten kan behalen, ook al steunen de partijtop zijn meer gematigde tegenstandster. Het is dus een teken dat de invloed van de partijleiding zijn grenzen kent en dat vooral een grote opkomst van jonge kiezers een nieuwe dynamiek kan veroorzaken. De kiezers in de staat Michigan lijken alvast gevoeliger voor thema's zoals betaalbare gezondheidszorg, economische ongelijkheid en een kritischere houding tegenover Israël. Voor de Democraten wordt er nu een uitdaging om die progressieve achterban en de gematigde kiezers samen te houden richting de tussentijdse verkiezingen in november. Want president Donald Trump reageerde al triomfantelijk op dit resultaat. Hij noemde El-Sayed a communist loser. Een kandidaat die volgens Trump dus straks geen kans maakt tegen de Republikeinse tegenkandidaat in november.
0: Dankjewel, Steven. En nog in de Verenigde Staten wordt de hulp verdubbeld om de ebola-uitbraak in Congo te bestrijden. Ze willen het komende half jaar nog eens bijna $250 miljoen geven voor medische hulp. De VS is al de grootste donor, maar kreeg ook kritiek omdat het land eerder zijn eigen ontwikkelingsagentschap USAID had gesloten. Hulporganisaties trekken aan de alarmbel omdat ze de ebola-uitbraak niet onder controle krijgen. Het is nu al de dodelijkste ebola-uitbraak in Congo, met meer dan 1700 doden op bijna 3900 besmettingen. Eerst nog kans op een bui, later overal droog vannacht. Morgen start grijs en later krijgen we dan de zon te zien. En tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingesproken.

0: goedenavond, 14 nieuws met Aleide Korte. Na de ontdekking van een drone met een explosieve lading op de luchthaven van Leipzig gisteravond spreekt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof. Auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: De Duitse regering kondigt intussen extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Een man van 75 is zwaar gewond geraakt toen hij onder een bus terechtkwam aan het station van Leuven. De man werd aangereden door de bus en kwam met beide benen klem te zitten onder het voertuig. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat er juist gebeurd is. De buschauffeur had niet te veel gedronken, bleek na een test. Op het strand van Oost-Duinkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse nog gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En we blijven aan de kust, want in Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaardtuin. Dat ligt vlakbij het naaktstrand en de politie heeft dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijk een nieuwe piste ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkanker. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar mensen is nog ver af, zegt professor Sarah Marie.
3: Ik denk dat het hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange weg, omdat we op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doel we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
0: En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde en die wordt eind augustus gespeeld. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag zonniger vanaf de kust en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding vanavond door een bus aan het station. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al meermaals aangekaart. De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Aanleiding is de ontdekking van een drone met een explosieve lading nabij de luchthaven van Leipzig gisteravond. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, spreekt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet voorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage, met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
0: De brandweer blijft nog zeker tot morgenochtend nablussen na de natuurbrand in de buurt van Venraai in de Nederlandse provincie Limburg. Het vuur ontstond maandag om een nog onduidelijke reden. Meer dan 100 hectare werd in de as gelegd. Eerder vandaag kreeg de brandweer de brand volledig onder controle. Reporter Simone Tukker van onze collega's van de Nederlandse openbare omroep NOS mocht vanavond onder begeleiding een deel van het gebied in. Ze beschrijft wat ze ziet en ruikt.
2: We zijn nu een stuk verder het bos in en hier kun je pas echt goed zien hoe groot de schade is. Alles is hier bijna zwart geblakerd. Je ziet ook heel veel nog nasmeulen. En de geur die hier hangt, die kan ik ook bijna niet beschrijven. Een hele sterke mix van rook, brand en vuur is wat hier nog in de lucht hangt.
0: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte vanavond het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht, dan tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, dan plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde en die wordt eind augustus gespeeld. Wolk en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag meer zon vanaf de kust en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station vanavond. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. In Nederlands Limburg, in de buurt van Venray, blijft de brandweer op sommige plaatsen nog nablussen tot donderdagochtend 6 uur. De grote natuurbrand die maandag ontstond was woensdagmiddag volledig onder controle, maar waakzaamheid blijft geboden. En op sommige plaatsen wordt er dus met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen alsnog te vermijden. Dat zegt Harco Bergman van de brandweer.
1: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang en die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Maar een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk tot 6 uur door, als er genoeg water aangevoerd blijft. En dan is dit, die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
0: Bij het blussen de voorbije dagen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkt de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen via die tunnels. Onlangs werden in de grensregio twee gelijkaardige tunnels ontdekt. Voor de Franse kust zijn 173 migranten gered nadat de motor van hun boot vuur had gevat. Dat was in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Ze wilden met de boot het kanaal oversteken richting het Verenigd Koninkrijk. Ze konden allemaal gered worden, 11 van hen liepen lichte verwondingen op. Duizenden mensen proberen jaarlijks het kanaal over te steken, al zijn het er dit jaar minder dan de vorige jaren door maatregelen van zowel de Franse als Britse overheid. Zij die de overtocht willen maken, doen dat in boten die gemaakt zijn in China en die via Turkije en in Duitsland belanden. Zo'n opgemaakte boot kost mensensmokkelaars zo'n 13.000 euro. Tientallen migranten kunnen dan mee en zij betalen 12.000 tot 14.000 euro. Dat zei een anonieme mensensmokkelaar aan 14 Nieuws.
2: Give me money when I send people to England. From one person, 1.300, 1.400 euro. When the weather is good, I buy a boat. I have one driver. He tap for me this boat from Germany up to here. I give him money. This one boat price, 13.000 euro.
0: Na iets meer dan 2 dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen nu opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om het leven. Tot op heden zijn ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners van een dorp aan de voet van de vulkaan verraste. In Griekenland is een man van 55 gearresteerd nadat bleek dat hij het lichaam van zijn overleden vader 2,5 jaar had verborgen in een vriezer. Hij had het overlijden niet gemeld en bleef al die tijd de pensioensuitkering opstrijken. Tijdens de ondervraging zei de man dat zijn vader op 90-jarige leeftijd een natuurlijke dood was gestorven. Begin van de week kwam een gelijkaardig verhaal aan het licht in het Verenigd Koninkrijk. Een man had daar, om gelijkaardige redenen, het lichaam van zijn moeder 3 jaar lang in een vriezer verborgen gehouden. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Donderdag droog, eerst wel grijs, in de namiddag zonniger vanaf de kust. En tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

Mami loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station. De man kwam met beide benen onder de bus terecht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. Op diezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al herhaaldelijk aangekaart bij het stadsbestuur van Leuven. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
1: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. In een verklaring zegt de voetbalbond dat tijdens de spoedvergadering de gemaakte fouten zijn besproken. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. Er is voorlopig nog geen tegenkandidaat. Na iets meer dan 2 dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om. Er zijn nu ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners verraste van een dorp aan de voet van de vulkaan. Het blijft minstens 10 graden van 8 bij een bewolkte hemel. Ook morgen meestal wolken, maar droog. Aan de kust kan het zonnig worden. 24 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.

0: Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met daaraan explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vorige nacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief kon onschadelijk worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn. Volgens minister Dobrindt is wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof. Auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen droneaanvallen. De president van de Spaanse exclave Ceuta aan de Noord-Afrikaanse kust waarschuwt dat de opvang van de minderjarige migranten die daar vorige week zijn aangekomen onhoudbaar is. Ongeveer de helft van de 2000 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. De president vraagt de rest van Spanje om hulp. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. En nog in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habib Sadeh was het wel wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen, met veel nieuwe speelsters op het veld.
2: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
0: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolk en zon, het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.